0: Vechtal FM. Nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een ongeluk met een B-52-bommenwerper in Californië zijn 8 bemanningsleden omgekomen, meldt de Amerikaanse luchtmacht. Kort na het opstijgen stort het toestel neer. De oorzaak is nog onbekend. De bommenwerper zou een test doen met het radarsysteem toen het misging. Op beelden van CNN is een zwarte plek te zien op de landingsbaan met veel rook. Volgens een kolonel van de luchtmacht was het ongeluk niet te overleven. De VS vliegt al sinds de jaren 50 met de B-52, onder meer in Vietnam, de Golfoorlog, Afghanistan en onlangs nog in Iran. Een jongen van 2 is de afgelopen avond zwaar gewond geraakt toen hij uit het raam viel op de 2e verdieping van een woning in Rotterdam. Het gebeurde rond 10 uur in de wijk Sjaarloos. Volgens de politie hebben hulpdiensten de jongen gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren in Rotterdam is onbekend. De premier van Hongarije mag voortaan maximaal 2 termijnen aanblijven. Dat komt neer op 8 jaar. Het Hongaarse parlement heeft voor een wijziging van de grondwet gestemd waar dat in staat. De maatregel geldt met terugwerkende kracht voor alle Hongaarse premiers na 2 mei 1990. Dat betekent dat Viktor Orbán nooit meer premier kan worden. De Fidesz-partij van Orbán spreekt van een persoonlijke aanval op hem. De Hongaarse president Szijjártó moet de wet nog wel ondertekenen. Orbán was 16 jaar premier van Hongarije tot april dit jaar. Onder hem werd het land een van de meest corrupte landen van Europa. Op het WK voetbal hebben Saoedi-Arabië en Uruguay gelijk gespeeld. De wedstrijd eindigde in 1-1. Afgelopen avond speelde België gelijk tegen Egypte. Ook daar was de eindstand 1-1. En in de wedstrijd Kaapverdië-Spanje werd niet gescoord. Het bleef 0-0. Dan het weer, bewolking met hier en daar regen en 7 tot 15 graden. In de ochtend vooral in het oosten een enkele bui. In de loop van de middag steeds meer zon en droog bij 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM.

0: geluid van jouw regio. Vechtal FM.
1: Vechtal FM.
2: Vechtal FM.
1: Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Heersen, Vilsteun.
0: Samen zijn we
1: Vechtal FM.
2: Vechtal FM.

0: Pechtal FM. Nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een ongeluk met een B-52-bommenwerper in Californië zijn alle 8 bemanningsleden omgekomen, meldt de Amerikaanse luchtmacht. Kort na het opstijgen stortte het toestel neer. De oorzaak is nog onbekend. De bommenwerper zou een test doen met het radarsysteem toen het misging. Op beelden van CNN is een zwarte plek te zien bij de landingsbaan met veel rook. Volgens een kolonel van de luchtmacht was het ongeluk niet te overleven. Amerika vliegt al sinds de jaren 50 met de B-52, onder meer in Vietnam, de Golfoorlog, Afghanistan en onlangs nog in Iran. Collega's van Wim T. Schippers hebben geschokt gereageerd op zijn overlijden. De kunstenaar en programmamaker overleed vorige week woensdag. Zo werd gisteravond bekend. Hij was 83. Collega's, stemacteur en cabaretier Paul Hanen noemt Schippers heel vernieuwend, met een ontregelend gevoel voor humor en ontzettend geniaal. En de VVPRO noemt het onbeschrijfelijk wat Schippers voor de omroep heeft betekend. Een jongen van 2 is de afgelopen avond zwaar gewond geraakt toen hij uit het raam viel op de tweede verdieping van een woning in Rotterdam. Het gebeurde rond 10 uur in de wijk Schaarloos. Volgens de politie hebben hulpdiensten de jongen gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onbekend. Op het WK voetbal hebben Saudi-Arabië en Uruguay gelijk gespeeld. De wedstrijd eindigde in 1-1. Afgelopen avond speelde België gelijk tegen Egypte. Ook daar was de eindstand 1-1. En in de wedstrijd Kaapverdië-Spanje werd er niet gescoord. Het bleef daar 0-0. En op dit moment speelt Iran tegen Nieuw-Zeeland. Voor de wedstrijd demonstreerden tegenstanders van het Iraanse regime buiten het stadion. Dan het weer. Het is bewolkt met hier en daar wat regen bij 7 tot 15 graden. In de ochtend vooral in het oosten een enkele bui. In de loop van de middag steeds meer zon en droog. Het wordt dan 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM. De nacht van Vechtal FM.

0: geluid van jouw regio. Vechtal FM.
1: Vechtal FM.
2: Vechtal FM.
1: Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Eersen, Vilsteren.
0: Samen zijn we RTV4.

0: ZFM Nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een ongeluk met een B-52-bommenwerper in Californië zijn alle 8 bemanningsleden omgekomen, meldt de Amerikaanse luchtmacht. Kort na het opstijgen stortte het toestel neer. De oorzaak is nog onbekend. De bommenwerper zou een test doen met het radarsysteem toen het misging. Op beelden van CNN is een zwarte plek te zien bij de landingsbaan met veel rook. Volgens een kolonel van de luchtmacht was het ongeluk niet te overleven. De VS vliegt al sinds de jaren 50 met de B-52, onder meer in Vietnam, de Golfoorlog, Afghanistan en onlangs nog in Iran. Collega's van Wim T. Schippers hebben geschokt gereageerd op zijn overlijden. De kunstenaar en programmamaker overleed vorige week woensdag, zo werd gisteravond bekend. Hij was 83 jaar. Collega, stemacteur en cabaretier Paul Hanen noemt Schippers heel vernieuwend, met een ontregelend gevoel voor humor en ontzettend geniaal. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jetten zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt daar een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. De afgelopen dag werd bekend dat Jetten daarbij zal zijn. Een groot deel van de Tweede Kamer vindt het al langer tijd voor een passend gebaar waar ook erkenning uitspreekt. Op het WK voetbal hebben Saoedi-Arabië en Uruguay gelijk gespeeld. De wedstrijd eindigde in 1-1. Afgelopen avond speelde België gelijk tegen Egypte. Ook daar was de eindstand 1-1. En in de wedstrijd Kaapverdië-Spanje werd niet gescoord. Het bleef 0-0. Dan nog het weer. Het is bewolkt met hier en daar regen bij 7 tot 15 graden. In de ochtend vooral in het oosten een enkele bui. In de loop van de middag steeds meer zon. Het blijft droog en het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM. De nacht van Vechtal FM.

0: Weet je nog?
1: Radio Nieuwleusen met het lokale nieuwsoverzicht.
2: De streek met een eigen stem.
0: Eén stem, drie frequenties.
3: Vechtal FM.
4: Vechtal FM is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
0: Vechtal FM.
5: Vechtal FM.
0: Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Heersen, Vilsteren.

0: FM Nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De tekst van het akkoord tussen de VS en Iran wordt mogelijk al voor vrijdag bekendgemaakt. Dat zegt de Amerikaanse vicepresident Vance tegen Fox News. President Trump zei eerder dat de inhoud pas op vrijdag bekend zou worden na een ceremonie in Genève in Zwitserland. Daar wordt het document persoonlijk getekend door beide landen. Ze hebben het al elektronisch ondertekend. Vance zegt dat de tekst anderhalve pagina lang is en noemt het een vrij algemeen document. Vance verwacht dat de VS en het Internationaal Atoomenergieagentschap Iran gaan helpen bij het vernietigen van hoogverrijkt uranium. In Californië is een Amerikaanse B-52-bommenwerper neergestort kort na het opstijgen. Alle 8 bemanningsleden zijn daarbij om het leven gekomen. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onduidelijk. Het toestel zou een test doen met het radarsysteem, maar crashte ten noordoosten van Los Angeles. Op het circuit van het Belgische Zolder bij Hasselt is gistermiddag een Nederlandse motorrijder omgekomen. De man van 53 kwam uit de buurt van Maastricht, meldt de Limburgse omroep L1. Volgens de VRT viel hij hard met zijn motor tijdens een oefening. De directeur van het circuit zegt dat de man mogelijk niet goed heeft geschakeld. Hij reed op hoge snelheid en vloog uit de bocht. Op het circuit waren spoedartsen, maar zij konden niets meer doen voor de man. Hij overleed ter plekke. Op het WK voetbal is de wedstrijd Iran-Nieuw-Zeeland geëindigd in 2-2. Voor de wedstrijd demonstreren tegenstanders van het Iraanse regime buiten het stadion. Eerder speelde Saoedi-Arabië gelijk tegen Uruguay. Het werd 1-1. En ook de eindstand van België tegen Egypte afgelopen avond was 1-1. In de wedstrijd Kaapverdië-Spanje werd niet gescoord. Het bleef daar 0-0. Dan het weer. Vanochtend in het oosten een enkele bui. In de middag meer zon. Het is dan droog. En het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtel FM.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De tekst van het akkoord tussen de VS en Iran wordt mogelijk al voor vrijdag bekendgemaakt. Dat zegt de Amerikaanse vicepresident Vance tegen Fox News. President Trump zei eerder dat de inhoud pas op vrijdag bekend zou worden. In Californië is een Amerikaanse B-52-bommenwerper neergestort, kort na het opstijgen. Alle 8 bemanningsleden zijn daarbij om het leven gekomen. Op het circuit van het Belgische Zolder bij Hasselt is gistermiddag een Nederlandse motorrijder omgekomen. De man van 53 kwam uit de buurt van Maastricht, meldt de Limburgse omroep L1. Dan het weer. In het oosten een bui. Vanmiddag droog en zonnig. Het wordt dan 19 tot 25 graden.
1: Vechtal FM. Streeknieuws.
2: Mijn naam is Kelvin en dit is het streeknieuws uit het Vechtal. Met onthulling van het bouwbord is vrijdag officieel het startsein gegeven voor de nieuwbouw van Kindplein Oost in Ommen. Het project voorziet in een modern onderkomen voor basisscholen De Cartoon en Het Palet, een kinderopvang De Kleine Kunst. De oplevering staat gepland voor de start van het schooljaar 2027-28. En in een leegstaande woning aan de Julianenstraat in Vroomzoop is maandagochtend brand uitgebroken. Het pand stond al enige tijd leeg en was dichtgetimmerd. De brandweer was snel ter plaatse en wist het vuur vlot onder controle te krijgen. En heb je vragen over vergeetachtigheid, beginnende dementie of zaken die ermee te maken hebben, dan ben je woensdag 17 juni welkom bij het geheugenspreekuur bij Informatiepunt in de Trefkoele Plus van 11 tot 12 uur. En tot zover het streeknieuws uit het

Vechtal FM wordt RTV 4. De naam verandert. Wij houden je nog meer op de hoogte van het nieuws in jouw buurt. En we draaien de lekkerste muziek voor jouw dag. Je vindt ons nog steeds hier. Wij worden RTV 4.

0: Vechtel FM. Vechtel FM. Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
1: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
2: Maak je borst maar nat en zet 26 en 27 juni met rood in je agenda. Dan is het tijd voor de Trekkerslab Dale. Groter, harder en spectaculairder dan ooit. Vrijdagavond vanaf 7 uur zorgen de indrukwekkende Duitse klassen voor volop

0: gaan. En is er volop vermaak voor jong en oud. Om 4 uur is het tijd voor de spannende traptrekkerrace. En als afsluiter van het weekend barst zaterdagavond het feest los. Met DJ C. Dooks. En natuurlijk feest DJ Geert. Trekkerslap Dalen, 26 en 27 juni. Mis dit weekend vol motorgeweld, gezelligheid en feest niet. Komt allen!
1: Vechtal FM Nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Een Russische kunstenaar en criticus van president Poetin is in Polen op straat doodgeschoten. En dat gebeurde in de stad Biała-Podlaska, een stad op ongeveer 35 kilometer van de grens met Wit-Rusland. Volgens de politie lijkt het op een geplande moordaanslag. De dader is niet opgepakt. Kunstenaar en cartoonist Semyon Skripetsky maakt een naam met spottekeningen over Poetin, de Wit-Russische machthebber Alexander Lukashenko en Sovjet-dictator Jozef Stalin. In Californië is een Amerikaanse B-52-bommenwerper neergestort, kort na het opstijgen. Alle 8 bemanningsleden zijn daarbij om het leven gekomen. Het toestel zou een test doen met het radarsysteem, maar crashte vlak na het opstijgen, vertelt deze luchtmachtkolonel.
3: It took off and immediately after takeoff crashed and burst into flames. After reviewing the footage of the crash, it was deemed that this was an unrecoverable crash and unsurvivable.
2: Volgens de kolonel was het ongeluk niet te overleven. Oudschaatster Irene Wüst is door NOC-NSF benoemd tot chef de mission. Ze zal de Olympische ploeg leiden bij de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. Bevalt die samenwerking, dan zal ze die functie ook bekleden tijdens de Winterspelen van 2030 in de Franse Alpen. De 40-jarige oudschaatster is de opvolger van Pieter van der Hogeband. Vannacht speelde Iran zijn eerste wedstrijd op het WK voetbal. In Los Angeles was Nieuw-Zeeland de tegenstander. Er wonen ook de meeste Iraniërs in Los Angeles, die zijn gevlucht voor het islamitische regime in Iran. Buiten het stadion werd gedemonstreerd en mensen hadden vlaggen bij zich van voor de islamitische revolutie. Die moesten ze inleveren, maar dat deden ze niet allemaal, zag verslaggever Noortje Deutekom.
4: Ja, je zag dat vervolgens wel in het stadion. Mensen hadden die vlag toch mee weten te smokkelen. Die hebben we uitgebreid gezien daar, die werd uitgevouwen. Vooral tijdens de goals. Maar dat hebben jullie op televisie niet kunnen zien, want dat heeft de FIFA buiten beeld gelaten.
2: De wedstrijd in Los Angeles eindigde in 2-2. Het weer, in het oosten nog een enkele bui. Vanmiddag meer zon bij droog en 19 tot 25 graden. Morgen wisselend bewolkt met vooral in het noorden kans op regen. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeer.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de N36 van Ommen naar Almelo staat file tussen Westerhaar en Adorp 4 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Vechtal FM.

0: Weet je nog?
1: Radio Nieuwleusen met het lokale nieuwsoverzicht.
2: De streek met een eigen stem.
3: Eén stem, drie frequenties.
4: Vechtal FM.
5: Vechtal FM is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
4: Vechtal FM.
6: Vechtal FM.
7: Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Veersen, Vilsteren.
8: Samen zijn we RTV4.

0: FM. Headlines.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Rode Kruis slaat alarm over de wereldwijde gevolgen die El Niño kan hebben. De hulporganisatie vreest dat het weerfenomeen de komende tijd grote problemen gaat veroorzaken, zoals voedseltekorten, overstromingen en gevaarlijke hittegolven. In Californië is een Amerikaanse B-52-bommenwerper neergestort, kort na het opstijgen. Alle 8 bemanningsleden zijn daarbij om het leven gekomen. Oudschaatster Irene Wüst is door NOC-NSF benoemd tot chef de mission. Ze zal de Olympische ploeg leiden bij de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. Het weer vanochtend in het oosten een enkele bui, in de middag meer zon. Het is dan droog en 19 tot 25 graden.
0: Vechtal FM, streeknieuws.
2: Mijn naam is Kelvin en dit is het streeknieuws uit het Vechtal. Met onthulling van het bouwbord is vrijdag officieel het startsein gegeven voor de nieuwbouw van Kindplein Oost in Ommen. Het project voorziet in een modern onderkomen voor basisscholen De Cartoon en Het Ballet, een kinderopvang De Kleine Kunst. De oplevering staat gepland voor de start van het schooljaar 2027-28. En in een leegstaande woning aan de Julianenstraat in Vroomzoop is maandagochtend brand uitgebroken. Het pand stond al enige tijd leeg en was dichtgetimmerd. De brandweer was snel ter plaatse en wist het vuur vlot onder controle te krijgen. En heb je vragen over vergeetachtigheid, beginnende dementie of zaken die ermee te maken hebben, dan ben je woensdag 17 juni welkom bij het geheugenspreekuur bij Informatiepunt in de Trefkoele Plus van 11 tot 12 uur. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtal.

0: Vechtal FM.
1: Smerige gevel? Kijk voor meer informatie op www.kalfshovendalsen.nl of bel 0529 43 1207.
0: Vechtal FM. Nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het Rode Kruis slaat alarm over de wereldwijde gevolgen die El Niño kan hebben. De hulporganisatie vreest dat het weerfenomeen de komende tijd grote problemen kan veroorzaken.
3: Ernstige droogte, wateroverlast, ook bijvoorbeeld natuurbranden. Nou, we maken ons het meeste zorgen om gebieden zoals Afrika, delen van het Midden-Oosten, maar bijvoorbeeld ook Somalië en Bangladesh, waar we bang zijn voor droogte en overstromingen.
2: El Niño is een terugkerend fenomeen dat over de hele wereld voor allerlei weersextremen zorgt. De Wereldmeteorologische Organisatie waarschuwde begin deze maand voor een bijzonder sterke El Niño. Een Russische kunstenaar en criticus van president Poetin is in Polen op straat doodgeschoten. En dat gebeurde in de stad Biala Podlaska, een stad op ongeveer 35 kilometer van de grens met Wit-Rusland. Volgens de politie lijkt het op een geplande moordaanslag. De dader is niet opgepakt. De kunstenaar en cartoonist Semyon Skripetsky maakte naam met spottekeningen over onder meer president Poetin. Bij een crash met een bommenwerper in Californië zijn alle 8 bemanningsleden omgekomen, meldt de Amerikaanse luchtmacht. Kort na het opstijgen stortte het toestel neer. De oorzaak is nog onbekend. De bommenwerper zou een test doen met het radarsysteem toen het misging. Op het WK voetbal hebben Iran en Nieuw-Zeeland gelijk gespeeld. Nieuw-Zeeland kwam 2 keer op voorsprong, maar Iran wist steeds terug te komen, zag ook commentator Jeroen Elshoff.
4: Is het 2-2.
2: En dat bleef het ook, 2-2. Voor de wedstrijd demonstreerden tegenstanders van het Iraanse regime buiten het stadion. Vannacht was er nog een wedstrijd. Saudi-Arabië en Uruguay speelden gelijk. Het werd 1-1. Het weer. Vanochtend in het oosten een enkele bui. In de middag meer zon. Het is dan droog en 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeer.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A35 van Enschede naar Almelo staat file tussen Delden en Almelo-Zuid 6 kilometer. De vertraging is ongeveer een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Vechtal FM.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Rode Kruis slaat alarm over de wereldwijde gevolgen die El Niño kan hebben. De hulporganisatie vreest dat het weerfenomeen grote problemen kan veroorzaken, zoals overstromingen en gevaarlijke hittegolven. Een Russische kunstenaar en criticus van president Poetin is in Polen op straat doodgeschoten. De dader is ontkomen. Volgens de Poolse politie lijkt het een gerichte aanslag. Oudschaatster Irene Wüst is door NOC-NSF benoemd tot chef de mission. Ze zal de Olympische ploeg leiden bij de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. Het weer vanochtend in het oosten enkele bui. Vanmiddag meer zon. Het is dan droog en 19 tot 25 graden.
1: Vechtal FM. Streeknieuws.
2: Mijn naam is Kelvin en dit is het streeknieuws uit het Vechtal. Met onthulling van het bouwbord is vrijdag officieel het startsein gegeven voor de nieuwbouw van Kindplein Oost in Ommen. Het project voorziet in een modern onderkomen voor basisscholen De Cartoon en Het Ballet, een kinderopvang De Kleine Kunst. De oplevering staat gepland voor de start van het schooljaar 2027-28. En in een leegstaande woning aan de Julianenstraat in Vroomzoop is maandagochtend brand uitgebroken. Het pand stond al enige tijd leeg en was dichtgetimmerd. De brandweer was snel ter plaatse en wist het vuur vlot onder controle te krijgen. En heb je vragen over vergeetachtigheid, beginnende dementie of zaken die ermee te maken hebben, dan ben je woensdag 17 juni welkom bij het geheugenspreekuur bij Informatiepunt in de Trefkoele Plus van 11 tot 12 uur. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtal.
1: Verkeer.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A35 van Enschede naar Almelo staat file door een ongeluk tussen Delden en Almelo-Zuid 7 kilometer met zo'n 10 minuten vertraging. A28 van Groningen naar Zwolle tussen Staphorst en Zwolle-Noord 9 kilometer met 20 minuten oponthoud. Dat komt door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: En weet je nog?
1: Radio Nieuwsen met het lokale nieuwsoverzicht.
2: De streek met een eigen stem.
3: Eén stem, drie frequenties.
4: Vechtal FM.
5: Vechtal FM is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
6: Vechtal FM.
7: Vechtal FM.
8: Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Heersen, Vilsteun.

0: Capital FM Nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Er ligt veel druk op de G7-top van vandaag in Frankrijk. Gisteravond was er een openingsdiner en werd president Trump ontvangen door de Franse president Macron. De relatie tussen de twee is naar een dieptepunt gezakt. En daarom is deze top belangrijk voor de Franse president, zegt correspondent Saskia Houtuin.
2: Zeker nu ook vanwege de timing die toch wel vrij opvallend is. Zo kort op dat voorlopige akkoord tussen de VS en Iran. En ook nu moet hij eigenlijk gaan navigeren. Dus aan de ene kant sterk zijn mannetje staan. Laten zien waar Frankrijk, waar Europa nu voor staat. En tegelijkertijd Trump binnenboord houden op deze top.
1: Het Rode Kruis slaat alarm over de wereldwijde gevolgen die El Niño kan hebben. De hulporganisatie vreest dat het weerfenomeen de komende tijd grote problemen kan veroorzaken, zoals voedseltekorten, overstromingen en gevaarlijke hittegolven. En daarom worden nu al hulpgoederen naar risicogebieden gebracht, vooral naar kwetsbare regio's in Afrika. Archeologen hebben in Nijmegen het grootste Romeinse badhuiscomplex van Nederland blootgelegd. De resten van dat badhuis laten zien dat het eens een chic gebouw was, zegt deze archeoloog.
3: Die baden die bestonden uit warme baden, lauwe baden, koude baden. En daar in alle verwarmde ruimtes had je dus zo'n vloer- en wandverwarmingssysteem.
1: Bij het badhuis zijn ook sieraden, zegelringen, munten en delen van bronzen standbeelden gevonden. Oudschaatster Irene Wüst is door NOC-NSF benoemd tot chef de mission. Ze zal de Olympische ploeg leiden bij de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. En bevalt die samenwerking, dan zal ze die functie ook bekleden tijdens de Winterspelen van 2030 in de Franse Alpen. Het weer, een mix van zon en wolken. In het oosten kan een bui vallen. In de middag vanuit het westen meer zon. Het is dan droog en 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM. Yeah. Het koffierondje.

0: FM. Streeknieuws.
1: Mijn naam is Kelvin en dit is het streeknieuws uit het Vechtdal. Met onthulling van het bouwbord is vrijdag officieel het startsein gegeven voor de nieuwbouw van Kindplein Oost in Ommen. Het project voorziet in een modern onderkomen voor basisscholen De Cartoon en Het Ballet, een kinderopvang De Kleine Kunst. De oplevering staat gepland voor de start van het schooljaar 2027-28. En in een leegstaande woning aan de Julianenstraat in Vroomshoop is maandagochtend brand uitgebroken. Het pand stond al enige tijd leeg en was dichtgetimmerd. De brandweer was snel ter plaatse en wist het vuur vlot onder controle te krijgen. En heb je vragen over vergeetachtigheid, beginnende dementie of zaken die ermee te maken hebben, dan ben je woensdag 17 juni welkom bij het geheugenspreekuur bij Informatiepunt in de Trefkoele Plus van 11 tot 12 uur. En tot zover het streeknieuws.

0: skeptical, hoping one day she returned to my side.
1: Vechtal FM. Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
2: EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
3: Heeft uw huis of kantoor een grondige schoonmaakbeurt nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalshovendalsen.nl.
1: Vechtal FM Nieuws.
4: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Ruim 800.000 Nederlanders wonen in sterk versteende buurten met te weinig groen, waardoor ze extra kwetsbaar zijn voor hitte. Volgens organisaties als de ANWB en de Woonbond zijn landelijke maatregelen nodig in die wijken. Nederland krijgt vaker te maken met langdurige hittegolven en in dichtbebouwde wijken kan het tot 8 graden warmer zijn dan in het buitengebied. Volgens het RIVM kan het aantal mensen dat overlijdt door hittestress stijgen naar 3800 per jaar in 2050 als er geen aanvullende maatregelen worden genomen. Minder Nederlanders zijn geïnteresseerd in nieuws. Het aantal mensen dat er veel belangstelling voor heeft is gedaald naar 45%, blijkt uit een jaarlijks onderzoek van onder meer het Commissariaat voor de Media. 8 jaar geleden was dat nog ruim 60%. 14% van de Nederlanders heeft er helemaal geen belangstelling voor. Bij inbraken bij juweliers in Emmeloord, Sneek en Hengelo hebben de dieven waarschijnlijk met een afstandsbediening het rolluik geopend. Bij de inbraken in december is voor tonnen aan goud gestolen. Rolluiken kunnen handmatig geopend worden, maar soms ook met een app of afstandsbediening. Bij een afstandsbediening kan het signaal worden gekloond. Het lijkt erop dat de inbrekers zoiets hebben gedaan, zei de politie in opsporing verzocht. Archeologen hebben in Nijmegen het grootste Romeinse badhuiscomplex van Nederland blootgelegd. Het complex had een oppervlakte van zeker 4900 vierkante meter. De binnenwanden waren bekleed met marmer en er was een vorm van vloerverwarming. Naast het badhuis zijn sieraden, zegelringen, munten en delen van bronzen standbeelden gevonden. Het weer, een mix van zon en wolken. In het oosten kan een bui vallen. In de middag vanuit het westen meer zon. Het is dan droog en 19 tot 25 graden. Morgen wisselend bewolkt, vooral in het noorden kans op regen. In het zuiden geregeld zon bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Vechtal FM. Yeah. Het koffierondje.

is Kelvin en dit is het streeknieuws uit het Vechtdal. Met onthulling van het bouwbord is vrijdag officieel het startsein gegeven voor de nieuwbouw van Kindplein Oost in Ommen. Het project voorziet in een modern onderkomen voor basisscholen De Cartoon en Het Ballet, een kinderopvang De Kleine Kunst. De oplevering staat gepland voor de start van het schooljaar 2027-28. En in een leegstaande woning aan de Julianenstraat in Vroomzoop is maandagochtend brand uitgebroken. Het pand stond al enige tijd leeg en was dichtgetimmerd. De brandweer was snel ter plaatse en wist het vuur vlot onder controle te krijgen. En heb je vragen over vergeetachtigheid, beginnende dementie of zaken die ermee te maken hebben, dan ben je woensdag 17 juni welkom bij het geheugenspreekuur bij Informatiepunt in de Trefkoele Plus van 11 tot 12 uur. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtdal.

0: Vechtal FM.
1: Last van ongedierte? Kijk voor meer informatie op www.kalsoverdalsen.nl.
0: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig bovenonderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen.
2: Maak je borst maar nat en zet 26 en 27 juni met rood in je agenda. Dan is het tijd voor de Trekkerslab Dalen. Groter, harder en spectaculairder dan ooit. Vrijdagavond vanaf 7 uur zorgen de indrukwekkende Duitse klassen voor volop actie en spektakel. Daarna gaat het feest verder met feest-DJ Geert. Zaterdag vanaf 10 uur staan de zwaarste klassen op de baan en is er volop vermaak voor jong en oud. Om 4 uur is het tijd voor de spannende traptrekkerrace. En als afsluiter van het weekend barst zaterdagavond het feest los met DJ C. Dukes. En natuurlijk feest-DJ Geert. Trekkerslab Dalen, 26 en 27 juni. Mis dit weekend vol motorgeweld, gezelligheid en feest niet. Komt allen!
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Ha, buurvrouw. Ja, mooi hè, die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
0: Vechtal FM. Nieuws.
5: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Bijna 1 miljoen Nederlanders wonen in buurten met te weinig groen, waardoor ze extra kwetsbaar zijn voor hitte. Volgens organisaties als de ANWB en de Woonbond zijn maatregelen nodig in die wijken. Nederland krijgt vaker te maken met langdurige hittegolven en in dichtbebouwde wijken kan het tot 8 graden warmer zijn dan buiten de stad. Minder Nederlanders zijn geïnteresseerd in nieuws. Het aantal mensen dat er veel belangstelling voor heeft is gedaald naar 45%, blijkt uit een jaarlijks onderzoek van onder meer het Commissariaat voor de Media. 8 jaar geleden was dat nog ruim 60%. 14% van de Nederlanders heeft er helemaal geen belangstelling voor. Ook in andere landen is een daling te zien. Sociale media worden steeds meer gebruikt als nieuwsbron, hoewel het vertrouwen daarin laag is. Dat geldt ook voor nieuws via AI-chatbots. Bij inbraken bij juweliers in Emmeloord, Sneek en Hengelo hebben de dieven waarschijnlijk met een afstandsbediening het rolluik geopend. Bij de inbraken in december is voor tonnen aan goud gestolen. Rolluiken kunnen handmatig worden geopend, maar soms ook met een app of afstandsbediening. Bij een afstandsbediening kan het signaal soms worden overgenomen. Het lijkt erop dat de inbrekers zoiets gedaan hebben, zei de politie in opsporing verzocht. Tunesië heeft een nieuwe bondscoach aangesteld voor de voetballers op het WK. Het is de Fransman Hervé Renard. Hij vervangt Sabri Lamouchi, die gisteren werd ontslagen na de 5-1 nederlaag in de eerste WK-wedstrijd tegen Zweden. Zijn opvolger Renard was eerder bondscoach van Marokko, Ivoorkust en Saoedi-Arabië. De eerste wedstrijd van Tunesië is komend weekend tegen Japan. Volgende week vrijdag speelt Tunesië tegen Nederland. Het weer, een mix van zon en wolken. In het oosten kan een bui vallen. In de middag vanuit het westen meer zon. Het is dan droog en 19 tot 25 graden. Morgen wisselen bewolkt met vooral in het noorden kans op regen. In het zuiden geregeld zon bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM. Het koffierondje.

0: FM. Streeknieuws.
1: Mijn naam is Kelvin en dit is het streeknieuws uit het Vechtdal. Met onthulling van het bouwbord is vrijdag officieel het startsein gegeven voor de nieuwbouw van Kindplein Oost in Ommen. Het project voorziet in een modern onderkomen voor basisscholen De Cartoon en Het Ballet, een kinderopvang De Kleine Kunst. De oplevering staat gepland voor de start van het schooljaar 2027-28. En in een leegstaande woning aan de Julianenstraat in Vroomshoop is maandagochtend brand uitgebroken. Het pand stond al enige tijd leeg en was dichtgetimmerd. De brandweer was snel ter plaatse en wist het vuur vlot onder controle te krijgen. En heb je vragen over vergeetachtigheid, beginnende dementie of zaken die ermee te maken hebben, dan ben je woensdag 17 juni welkom bij het geheugenspreekuur bij Informatiepunt in de Trefkoele Plus van 11 tot 12 uur. En tot zover het streeknieuws.

0: Vechtal FM. Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Vechtal FM, nieuws.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De Oekraïnse president Zelensky is aangekomen op de G7-top in het Franse Evian. Hij werd ontvangen door president Macron. De EU-leiders en Zelensky hopen Amerikaanse president Trump ervan te overtuigen om meer te doen voor Oekraïne, dat nu ruim 4 jaar in oorlog is met Rusland. Op de G7-top wordt ook gesproken over de deal tussen de VS en Iran, die zondag werd gesloten. Daar is ook een aantal Arabische leiders bij aanwezig. In Italië zijn 7 mensen gearresteerd voor het saboteren van het spoor tijdens de Olympische Winterspelen. In februari was het treinverkeer in Noord-Italië ernstig ontregeld, doordat op meerdere plekken het spoor was vernield. Bij Bologna en Venetië waren stroomkabels doorgesneden. De mensen die zijn opgepakt worden ook beschuldigd van lidmaatschap van een anarchistische groep. 2 van hen worden verdacht van terrorisme, omdat ze explosieven zouden hebben gebruikt bij de sabotage. Archeologen hebben in Nijmegen het grootste Romeinse badhuiscomplex van Nederland blootgelegd. De ontdekking werd gedaan tijdens opgravingen in het Waalfront. Het badhuiscomplex had een oppervlakte van bijna 5000 vierkante meter. De binnenwanden waren bekleed met marmer en er was een vorm van vloerverwarming. Uit de vondst blijkt dat de bewoners destijds in grote welvaart leefden. Naast het badhuis zijn sieraden, zegelringen, munten en delen van bronzen standbeelden gevonden. De Fransman Hervé Renard is de nieuwe bondscoach van Tunesië. De vorige werd gisteren ontslagen na het verlies in de eerste WK-wedstrijd tegen Zweden. Komend weekend speelt Tunesië tegen Japan. Volgende week vrijdag staat de wedstrijd tegen Nederland op het programma. Het weer, droog en geregeld zon. Het wordt 20 graden in het noorden tot 25 in het zuiden. Morgen veel bewolking en vooral in het noorden kans op regen. In het zuiden zonnig en droog. Het wordt opnieuw 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM. Yeah. Het Vechtal FM Amazing Menu.

0: Je lunch was nog nooit zo leuk. Het Vechtal FM Mazing Menu.
1: Luister dan, grap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk, fuck.

0: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Italiaanse politie heeft 7 mensen opgepakt voor het saboteren van het treinspoor tijdens de Olympische Winterspelen in februari. Volgens de politie gaat het om anarchisten die protesteerden tegen de Spelen. Ruim 800.000 Nederlanders wonen in sterk versteende buurten met te weinig groen. Daardoor zijn ze extra kwetsbaar voor hitte. Een groep van maatschappelijke organisaties wil dat het kabinet daar iets aan doet. Minder Nederlanders zijn geïnteresseerd in nieuws. Het aantal mensen dat er veel belangstelling voor heeft is gedaald naar 45%, blijkt uit een jaarlijks onderzoek. 8 jaar geleden was dat nog ruim 60%. Het weer, droog en geregeld zon. Het wordt 20 graden in het noorden tot 25 graden in het zuiden.
1: Vechtal FM, streeknieuws.
2: Mijn naam is Kelvin en dit is het streeknieuws uit het Vechtal. Met onthulling van het bouwbord is vrijdag officieel het startsein gegeven voor de nieuwbouw van Kindplein Oost in Ommen. Het project voorziet in een modern onderkomen voor basisscholen De Cartoon en Het Ballet, een kinderopvang De Kleine Kunst. De oplevering staat gepland voor de start van het schooljaar 2027-28. En in een leegstaande woning aan de Julianenstraat in Vroomzoop is maandagochtend brand uitgebroken. Het pand stond al enige tijd leeg en was dichtgetimmerd. De brandweer was snel ter plaatse en wist het vuur vlot onder controle te krijgen. En heb je vragen over vergeetachtigheid, beginnende dementie of zaken die ermee te maken hebben, dan ben je woensdag 17 juni welkom bij het geheugenspreekuur bij Informatiepunt in de Trefkoele Plus van 11 tot 12 uur. En tot zover het streeknieuws.

0: Vechtal FM.
1: EG ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
2: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
0: Vechtal FM Nieuws.
3: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Polen zijn twee personen uit Belarus aangehouden in verband met een aanslag waarbij een Russische kunstenaar en criticus van president Poetin werd doodgeschoten. Dat was gisteren op zo'n 35 kilometer van de grens met Belarus. Kunstenaar en cartoonist Semyon Skrepetsky werd bekend door zijn spottekeningen over Poetin, de Belarussische machthebber Lukashenko en Sovjet-dictator Stalin. En woonde sinds 2021 in ballingschap in Polen. De Oekraïense president Zelensky is aangekomen op de G7-top in het Franse Evian. Hij werd ontvangen door president Macron. De EU-leiders en Zelensky hopen de Amerikaanse president Trump ervan te overtuigen om meer te doen voor Oekraïne, dat nu ruim 4 jaar in oorlog is met Rusland. Op de G7-top wordt ook gesproken over de deal tussen de VS en Iran, die zondag werd gesloten. Daar is ook een aantal Arabische leiders bij aanwezig. In Italië zijn 7 mensen gearresteerd voor het saboteren van het spoor tijdens de Olympische Winterspelen. In februari was het treinverkeer in Italië ernstig ontregeld, doordat op meerdere plekken het spoor was vernield. Bij Bologna in Venetië waren stroomkabels doorgesneden. De mensen die zijn opgepakt worden ook beschuldigd van lidmaatschap van een anarchistische groep. 2 van hen worden verdacht van terrorisme omdat ze explosieven zouden hebben gebruikt bij de sabotage. De tennissende zussen Venus en Serena Williams doen later deze maand mee aan Wimbledon. De Amerikaanse tennisters hebben van de organisatie een wildcard gekregen voor het dubbelspel. Serena en Venus zijn 44 en 45 jaar. Serena stopte 4 jaar geleden met tennissen, maar maakte deze maand haar rentree in het dubbelspel op Queens. Ook een terugkeer in het enkelspel zegt ze niet uit te sluiten. Het weer, droog en geregeld zon. Het wordt vanmiddag 19 graden in het noorden tot 25 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM. Yeah. Het Vechtal FM Amazing Menu.

0: FM. Streeknieuws.
1: Mijn naam is Kelvin en dit is het streeknieuws uit het Vechtdal. Met onthulling van het bouwbord is vrijdag officieel het startsein gegeven voor de nieuwbouw van Kindplein Oost in Ommen. Het project voorziet in een modern onderkomen voor basisscholen De Cartoon en Het Palet, een kinderopvang De Kleine Kunst. De oplevering staat gepland voor de start van het schooljaar 2027-28. En in een leegstaande woning aan de Julianenstraat in Vroomzoop is maandagochtend brand uitgebroken. Het pand stond al enige tijd leeg en was dichtgetimmerd. De brandweer was snel ter plaatse en wist het vuur vlot onder controle te krijgen. En heb je vragen over vergeetachtigheid, beginnende dementie of zaken die ermee te maken hebben, dan ben je woensdag 17 juni welkom bij het geheugenspreekuur bij Informatiepunt in de Trefkoele Plus van 11 tot 12 uur. En tot zover het streeknieuws.

0: Vechtal FM.
1: EG ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
2: Maak je borst maar nat en zet 26 en 27 juni met rood in je agenda. Dan is het tijd voor de Trekkerslab Dalen. Groter, harder en spectaculairder dan ooit. Vrijdagavond vanaf 7 uur zorgen de indrukwekkende Duitse klassen voor volop

0: gaan. En is er volop vermaak voor jong en oud. Om 4 uur is het tijd voor de spannende traptrekkerrace. En als afsluiter van het weekend barst zaterdagavond het feest los. Met DJ C. Doeks. En natuurlijk feest DJ Geert. Trekkerslap Dalen, 26 en 27 juni. Mis dit weekend vol motorgeweld, gezelligheid en feest niet. Komt allen!
1: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezeveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig BOVAG-onderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezeveen.
2: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
3: Iedere dag genieten van een schone werkplek? Kijk voor meer informatie op www.kalshoverdalsen.nl.
4: Vechtal FM Nieuws.
5: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Het gaat goed met de aanpak van vervuilde lucht in Nederland, meldt het RIVM. In 2020 besloten overheden om meer te doen tegen fijnstof en stikstof in de lucht. Het lijkt er volgens het RIVM op dat Nederland met de plannen op koers ligt om de doelstellingen te gaan halen. Als dat lukt, leven mensen in 2030 4 maanden langer dan in 2016. Dat het streven wordt gehaald komt onder meer door een verbeterde rekenmethode, maar ook doordat er meer elektrische auto's worden verkocht dan verwacht. Tegen een man uit Amerongen is 2 jaar cel geëist voor zijn betrokkenheid bij de rellen tijdens een anti-immigratieprotest in Den Haag. Dat was afgelopen september op het Malieveld. Voor justitie staat vast dat de 26-jarige man die dag een politieauto in brand stak. Volgens het OM gooide hij een soort fakkel in het voertuig. Ook zou hij op de A12 de politie hebben bekogeld. Van de eis van 2 jaar cel is 8 maanden voorwaardelijk. Mensen die werken voor het online platform Temper zijn uitzendkrachten. Het gerechtshof in Amsterdam heeft dat bepaald en is het daarmee eens met de vakbonden FNV en CNV. Via Temper kunnen werkenden met opdrachtgevers overeenkomsten sluiten over werkzaamheden. Temper zegt zelf dat die mensen dat doen als ZZP'ers en dat ze geen uitzendkrachten zijn. De rechtbank was het daar in eerste instantie mee eens, maar het hof volgt nu de lijn van de bonden. Die zeggen dat de werkenden in werkelijkheid geen zelfstandigen zijn en daarmee dus wel uitzendkrachten. 2 mannen uit Belarus zijn in Polen opgepakt voor de moordaanslag op een dissidente Russische kunstenaar. Die werd gisteren doodgeschoten in een stad niet ver van de Pools-Belarussische grens. De kunstenaar reisde door Europese landen waar hij de spot dreef met onder andere president Poetin. Over een motief van de mogelijke daders is niets bekendgemaakt. Het weer droog en geregeld zon. Het wordt 19 graden in het noorden tot 25 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Vechtal FM.

0: Weet je nog?
1: Radio Nieuwleusen met het lokale nieuwsoverzicht.
2: De streek met een eigen stem.
3: Eén stem, drie frequenties.
4: Vechtal FM.
5: Vechtal FM is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
4: Vechtal FM.
6: Vechtal FM.
7: Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Heersen, Vilsteren,

0: FM. Streeknieuws.
1: Mijn naam is Kelvin en dit is het streeknieuws uit het Vechtdal. Met onthulling van het bouwbord is vrijdag officieel het startsein gegeven voor de nieuwbouw van Kindplein Oost in Ommen. Het project voorziet in een modern onderkomen voor basisscholen De Cartoon en Het Ballet, een kinderopvang De Kleine Kunst. De oplevering staat gepland voor de start van het schooljaar 2027-28. En in een leegstaande woning aan de Julianenstraat in Vroomzoop is maandagochtend brand uitgebroken. Het pand stond al enige tijd leeg en was dichtgetimmerd. De brandweer was snel ter plaatse en wist het vuur vlot onder controle te krijgen. En heb je vragen over vergeetachtigheid, beginnende dementie of zaken die ermee te maken hebben, dan ben je woensdag 17 juni welkom bij het geheugenspreekuur bij Informatiepunt in de Trefkoele Plus van 11 tot 12 uur. En tot zover het streeknieuws.

ein falsches Volk!

0: Vechtal FM.
1: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
0: Vechtal FM. Nieuws.
3: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Mensen die werken voor het online platform Temper zijn uitzendkrachten. Het gerechtshof in Amsterdam heeft dat bepaald en is het daarmee eens met de vakbonden FNV en CNV. Via Temper kunnen mensen met opdrachtgevers overeenkomsten sluiten over werkzaamheden. Temper zegt zelf dat die mensen dat doen als ZZP'ers en dat ze geen uitzendkrachten zijn. De rechtbank was het daar in eerste instantie mee eens, maar het hof volgt nu de lijn van de bonden, die zeggen dat de werkenden in werkelijkheid geen zelfstandigen zijn en daarmee dus wel uitzendkrachten. De politie heeft 3 mannen aangehouden voor de dagenlange gijzeling en zware mishandeling van een Spaanse man. Het slachtoffer werd in februari in Pernis ontvoerd en daarna vastgehouden in een garagebox in Rotterdam en een appartement in Utrecht. Daarbij werd de Spanjaard ernstig mishandeld. Na 1,5 week wist hij te ontsnappen. Niet veel later werden 2 verdachten opgepakt en vandaag volgden 3 arrestaties in Pernis, Utrecht en Rotterdam. De politie vermoedt dat een drugsconflict de aanleiding was voor de ontvoering. Tegen een man die in Den Haag een politieauto in brand zou hebben gestoken is 2 jaar cel geëist. Dat gebeurde in september tijdens het anti-immigratieprotest op het Malieveld. Volgens het Openbaar Ministerie heeft de man uit Amerongen ook de politie bekogeld op de A12. Jetse Plat is de nieuwe chef de mission bij de Paralympische Spelen. Hij is de opvolger van Esther Vergeer. De 35-jarige Plat deed 4 keer mee aan de Paralympische Spelen, maar hij 7 keer goud won op de triathlon en bij het handbiken. Het is de bedoeling dat Plat chef de mission is bij zowel de Paralympische Zomerspelen in 2028 in Los Angeles als 2 jaar later bij de Paralympische Winterspelen in de Franse Alpen. Het weer. Droog en geregeld zon. Het is van noord naar zuid 19 tot 25 graden. Morgen veel bewolking en vooral in het noorden kans op regen. In het zuiden zonnig en droog. Het wordt opnieuw maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM.

Calvin en dit is het streeknieuws uit het Vechtal. Met onthulling van het bouwbord is vrijdag officieel het startsein gegeven voor de nieuwbouw van Kindplein Oost in Ommen. Het project voorziet in een modern onderkomen voor basisscholen De Cartoon en Het Ballet en kinderopvang De Kleine Kunst. De oplevering staat gepland voor de start van het schooljaar 2027-28. En in een leegstaande woning aan de Julianenstraat in Vroomshoop is maandagochtend brand uitgebroken. Het pand stond al enige tijd leeg en was dichtgetimmerd. De brandweer was snel ter plaatse en wist het vuur vlot onder controle te krijgen. En heb je vragen over vergeetachtigheid, beginnende dementie of zaken die ermee te maken hebben, dan ben je woensdag 17 juni welkom bij het geheugenspreekuur bij Informatiepunt in de Trefkoele Plus van 11 tot 12 uur. En tot zover het streeknieuws.

0: Vechtal FM.
1: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
2: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
3: Glazenwasser nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalshovendalsen.nl of bel 0529 43 1207.
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Vechtal FM. Nieuws.
5: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De automobilist die vastzit vanwege het dodelijk ongeluk met scholieren in Terhole in Zeeuws-Vlaanderen wordt verdacht van dood door schuld. Het Openbaar Ministerie denkt dat de man van 19 het ongeluk heeft veroorzaakt. Hij blijft nog zeker 2 weken vastzitten. Bij het ongeluk donderdag kwamen 3 kinderen uit groep 8 en de directeur van een basisschool om het leven. Nog 3 kinderen raakten zwaar gewond. De groep was op schoolkamp en werd aangereden in een flauwe bocht. Minister Karremans van Infrastructuur benadrukt dat zelfrijdende auto's van Tesla goed zijn getest en geen gevaar vormen op de weg. Dat zei hij naar aanleiding van de onrust rond de zelfrijdende auto's. Toezichthouder RDW gaf begin dit jaar goedkeuring aan bepaalde types van Tesla. Maar persbureau Reuters meldde gisteren dat Tesla misleidende cijfers had aangeleverd bij de RDW. Volgens minister Karremans hadden die cijfers geen invloed op de positieve beoordeling. De FBI zegt een terreuraanslag te hebben verijdeld bij het Witte Huis afgelopen zondag. President Trump vierde toen zijn 80ste verjaardag met een kooigevecht waarbij duizenden mensen aanwezig waren. Volgens tv-zender Fox News hadden enkele verdachten plannen om met drones gebouwen in de omgeving van het evenement aan te vallen. In de paniek die daardoor zou zijn ontstaan, zouden mensen naar scherpschutters worden gedreven. Tot nu toe zijn 5 mensen aangehouden. Jetse Plat is de nieuwe chef de mission bij de Paralympische Spelen. Hij is de opvolger van Esther Vergeer. De 35-jarige Plat deed 4 keer mee aan de Paralympische Spelen, waar hij 7 keer goud won op de triathlon en bij het handbiken. Het is de bedoeling dat Plat chef de mission is bij zowel de Paralympische Zomerspelen in 2028 als 2 jaar later bij de Winterspelen. Het weer droog en geregeld zon. Het is van noord naar zuid 19 tot 25 graden. Morgen veel bewolking en vooral in het noorden kans op regen. In het zuiden zonnig en droog. Het wordt opnieuw maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeer.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het oosten van het land staat file op de A50 Arnhem-Os. Tussen knooppunt Grijshoord en knooppunt Valburg is de vertraging 20 minuten. De rechte rijstrook is daar dicht door een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Vechtal FM.

0: geluid van jouw regio. Vechtal FM.
1: Vechtal FM. Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Leersen, Vilsteun.

0: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De automobilist die vastzit vanwege dodelijk ongeluk met scholieren in Ter Holen in Zeeuws-Vlaanderen wordt verdacht van dood door schuld. Hij blijft nog zeker 2 weken vastzitten. De politie heeft 3 mannen aangehouden voor de dagenlange gijzeling en zware mishandeling van een Spanjaard. Hij werd in februari in Pernis ontvoerd. De aanleiding was vermoedelijk een drugsconflict. De FBI zegt een terreuraanslag te hebben verijdeld bij het vechtsportevenement bij het Witte Huis afgelopen zondag. President Trump vierde toen zijn 80ste verjaardag. 5 mensen zijn aangehouden. Het weer. Vanavond is het nog een tijd zonnig. Morgen eerst bewolkt met in het noorden kans op regen. In de middag op meer plaatsen zon. Het wordt 20 tot 25 graden.
1: Vechtal FM. Streeknieuws.
2: Mijn naam is Kelvin en dit is het streeknieuws uit het Vechtal. Met onthulling van het bouwbord is vrijdag officieel het startsein gegeven voor de nieuwbouw van Kindplein Oost in Ommen. Het project voorziet in een modern onderkomen voor basisscholen De Cartoon en Het Ballet, een kinderopvang De Kleine Kunst. De oplevering staat gepland voor de start van het schooljaar 2027-28. En in een leegstaande woning aan de Julianenstraat in Vroomzoop is maandagochtend brand uitgebroken. Het pand stond al enige tijd leeg en was dichtgetimmerd. De brandweer was snel ter plaatse en wist het vuur vlot onder controle te krijgen. En heb je vragen over vergeetachtigheid, beginnende dementie of zaken die ermee te maken hebben, dan ben je woensdag 17 juni welkom bij het geheugenspreekuur bij Informatiepunt in de Trefkoele Plus van 11 tot 12 uur. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtal.
1: Verkeer.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan voornamelijk korte files in de regio. Alleen op de A12 voor Arnhem-Duitse grens heb je wat meer vertraging. Staat er 10 minuten in de file. Verder is er een ongeluk gebeurd op de A35 Enschede-Almelo bij knooppunt Azelo. Daar is nu de rechterrijstrook dicht, kost je een kwartier. En op de A50 Arnhem-Os bij Ravenstein ook 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB.

0: Vechtal FM. Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig bovenonderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen.
1: Bouw aan je toekomst met BOVO-opleidingen. Doe een opleiding met baangarantie in de bouw of afbouw via BOVO-opleidingen. En ga direct aan de slag als timmerman, metselaar of afbouwprof. Leer werken met je handen aan projecten waar je trots op mag zijn. Kijk op bovoopleidingen.nl en afbouwprofs.nl.
0: Vechtal FM. Nieuws.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Verdachten die laag opgeleid of werkloos zijn, krijgen gemiddeld zwaardere straffen. Onderzoekers van het WODC zien dat kleine verschillen in beslissingen van onder meer politie en Openbaar Ministerie kunnen opstapelen tot grote verschillen in de uiteindelijke straf. Verder komt het bij mensen met een sterke sociaal-economische positie vaak niet tot een rechtszaak, omdat er bijvoorbeeld een boete wordt opgelegd. Mensen met een zwakkere positie komen in vergelijkbare gevallen wel voor de rechter. Bij lokale asielprotesten duiken steeds weer dezelfde groepen mensen van buitenaf op. Het gaat om kleine vaste groepen actievoerders van hooguit tientallen mensen, blijkt uit een analyse van de NOS. De actievoerders zijn niet alleen fysiek aanwezig bij protesten, maar plaatsen ook oproepen online om te komen demonstreren. In totaal zijn 48 protesten onder de loep genomen, waarvan er meerdere uitliepen op geweld. Eén man was bij 31 van die 48 demonstraties te zien. Mensen die vaak opdagen zijn veelal lid van defentgroepen. De automobilist die vastzit vanwege het dodelijke ongeluk met scholieren in Terholen in Zeeuws-Vlaanderen wordt verdacht van dood door schuld. Het Openbaar Ministerie denkt dat de man van 19 het ongeluk heeft veroorzaakt. Hij blijft nog zeker 2 weken vastzitten. Bij het ongeluk donderdag kwamen 3 kinderen uit groep 8 en de directeur van een basisschool om het leven. Nog 3 andere kinderen raakten zwaar gewond. Er waren plannen voor een terreuraanslag in Washington afgelopen zondag, zegt de FBI. Volgens tv-zender Fox News wilden enkele verdachten met drones gebouwen in de buurt van het Witte Huis aanvallen. Dat zou dan gebeuren tijdens het vechtsportevenement dat daar werd gehouden vanwege de verjaardag van president Trump. De FBI heeft het plan verijdeld. Er zijn 5 mensen gearresteerd. Het weer. Het is droog en zonnig bij 19 tot 25 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog en de temperatuur daalt naar 10 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeer.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het oosten van het land staat file op de A12 Arnhem-Duitse grens. Tussen knooppunt Oudijk en de Duitse grens is de vertraging 1 kwartier. Op de A35 Enschede-Almelo gebeurde een ongeluk bij Bornewest. Alle rijstroken zijn vrij. De vertraging is nog 10 minuten. Op de A50 Arnhem-Os bij Ravenstein ook 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Vechtal FM.

0: En weet je nog?
1: Radio Nieuwsen met het lokale nieuwsoverzicht.
2: De streek met een eigen stem.
3: Eén stem, drie frequenties.
4: Vechtal FM.
5: Vechtal FM. Vechtal FM is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
4: Vechtal FM.
6: Vechtal FM.
3: Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Heersen, Vilsteun,

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Verdachten die laag opgeleid of werkloos zijn, krijgen gemiddeld zwaardere straffen. Dat concluderen onderzoekers van het Kennisinstituut van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Als er in een gemeente protesten zijn tegen een asielopvang, duiken er telkens dezelfde groepen mensen op van buitenaf, blijkt uit een analyse van de NOS. Het gaat om hooguit tientallen mensen. Het Iraanse voetbalteam zegt dat het zich niet goed kan voorbereiden op de wedstrijden in de VS. Het team verblijft in Mexico, maar speelde gisteravond in Los Angeles. Ze waren er maar kort voor de wedstrijd en ook mochten ze niet zoals beloofd in de VS blijven slapen. Ze moesten meteen weer terug naar Mexico. Het weer, droog en zonnig bij 19 tot 25 graden.
1: Vechtal FM, streeknieuws.
2: Mijn naam is Kelvin en dit is het streeknieuws uit het Vechtal. Met onthulling van het bouwbord is vrijdag officieel het startsein gegeven voor de nieuwbouw van Kindplein Oost in Ommen. Het project voorziet in een modern onderkomen voor basisscholen De Cartoon en Het Ballet, een kinderopvang De Kleine Kunst. De oplevering staat gepland voor de start van het schooljaar 2027-28. En in een leegstaande woning aan de Julianenstraat in Vroomshoop is maandagochtend brand uitgebroken. Het pand stond al enige tijd leeg en was dichtgetimmerd. De brandweer was snel ter plaatse en wist het vuur vlot onder controle te krijgen. En heb je vragen over vergeetachtigheid, beginnende dementie of zaken die ermee te maken hebben, dan ben je woensdag 17 juni welkom bij het geheugenspreekuur bij Informatiepunt in de Trefkoele Plus van 11 tot 12 uur. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtal.
1: Verkeer.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan voornamelijk korte files in de regio. De meeste leveren zo rond de 5 minuten vertraging op. Er zijn een paar uitzonderingen. Op de A12 Utrecht-Duitse grens bij Zevenaar sta je wel 10 minuten in de file. Op de A35 Enschede Zwolle bij Nijverdal ook 10 minuten. A50 Arnhem-Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 10 minuten. Op de A73 Maasbracht-Nijmegen tussen Wijchen en knooppunt Ewijk 10 minuten extra reistijd. En op de N325 knooppunt Velperbroek richting Nijmegen tussen Velperbroek en Westervoort is de extra reistijd ook 10 minuten. En tot

0: Vechtal FM.
1: Heeft uw vloer een onderhoudsbeurt nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalsoverdalsen.nl.
2: Ha, buurvrouw. Ja, mooi, die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
3: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
4: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
5: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
6: Maak je borst maar nat en zet 26 en 27 juni met rood in je agenda. Dan is het tijd voor de Trekkerslab Dalen. Groter, harder en spectaculairder dan ooit. Vrijdagavond vanaf 7 uur zorgen de indrukwekkende Duitse klassen voor volop actie en spektakel. Daarna gaat het feest verder met Feest DJ Geert. Zaterdag vanaf 10 uur staan de zwaarste klassen op de baan en is er volop vermaak voor jong en oud. Om 4 uur is het tijd voor de spannende traptrekkerrace. En als afsluiter van het weekend barst zaterdagavond het feest los met DJ C. Dukes. En natuurlijk feest DJ Geert. Trekkerslab Dalen, 26 en 27 juni. Mis dit weekend vol motorgeweld, gezelligheid en feest niet. Komt allen!
4: Vechtal FM Nieuws.
7: Annette Schut met het NOS-journaal. Het kabinet komt met ingrijpende stikstofplannen, zeggen bronnen tegen de NOS. Zo wil de regering rond 20 grote natuurgebieden zones van 1 kilometer... waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Het gaat bijvoorbeeld om de Veluwe, de Peel en de Utrechtse Heuvelrug. Rond kleinere gebieden gaat het niet om 1 kilometer... maar zones van maximaal 500 meter. Betekent dat boerenbedrijven volgens de plannen vernieuwen, verhuizen of verdwijnen. Daarnaast zouden er normen komen voor de hoeveelheid dieren die gehouden mag worden per hectare grond. Verdachten die laag opgeleid of werkloos zijn, krijgen gemiddeld zwaardere straffen. Dat blijkt uit onderzoek van het Kennisinstituut van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Ook komen deze verdachten eerder voor de rechter. Mensen met een sterkere sociaal-economische positie komen er vaker vanaf met een boete. De arbeidsinspectie heeft ingegrepen bij een uitzendbureau dat arbeidsmigranten levert aan slachthuizen en vleesverwerkers. Volgens de inspectie is er beslag gelegd op bankrekeningen en zo'n 20 panden in Duitsland. In totaal gaat het om zo'n 3,3 miljoen euro. Bronnen melden aan Nieuwsuur dat het gaat om het bedrijf RMS Meat Specialist uit Zeerenberg. Dat heeft volgens de inspectie salarissen van uitzendkrachten verduisterd. De Amerikaanse president Trump zegt snel te kunnen stoppen met Russische olie. Dat zei hij op de G7-top in Frankrijk, waar hij sprak met president Zelensky van Oekraïne. Vanwege de energiecrisis door Amerikaanse aanvallen op Iran had Trump de sancties tegen Rusland opgeschort, tot woede van Zelensky. Het weer. Het is droog en zonnig bij 19 tot 25 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog en de temperatuur daalt naar ongeveer 12 graden. Morgen begint zonnig in het oosten, in de rest van het land wolken en af en toe een bui. Het wordt zo'n 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Verkeer.
0: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het oosten van het land staat file op de A50 Arnhem-Os bij Ravenstein. De vertraging is daar 10 minuten. En op de A325 Arnhem-Duitse grens bij Nijmegen ook nog 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Dit is Vechtel FM.

0: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het kabinet komt met nieuwe strenge stikstofregels rond natuurgebieden, melden bronnen aan de NOS. Zo mag er rond grote gebieden, zoals de Veluwe, in een zone van 1 kilometer minder stikstof worden uitgestoten. Verdachten die laag opgeleid of werkloos zijn, krijgen gemiddeld zwaardere straffen, blijkt uit onderzoek van het Kennisinstituut van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Ook komen deze verdachten eerder voor de rechter. Amerikaanse president Trump zegt snel te kunnen stoppen met Russische olie. Dat zei hij op de G7-top in Frankrijk, waar hij sprak met president Zelensky van Oekraïne. Vanwege de energiecrisis door Amerikaanse aanvallen op Iran had Trump de sancties tegen Rusland opgeschort. Het weer droog en zonnig bij 19 tot 25 graden.
1: Vechtal FM. Streeknieuws.
2: Mijn naam is Kelvin en dit is het streeknieuws uit het Vechtal. Met onthulling van het bouwbord is vrijdag officieel het startsein gegeven voor de nieuwbouw van Kindplein Oost in Ommen. Het project voorziet in een modern onderkomen voor basisscholen De Cartoon en Het Palet, een kinderopvang De Kleine Kunst. De oplevering staat gepland voor de start van het schooljaar 2027-28. En in een leegstaande woning aan de Julianenstraat in Vroomzoop is maandagochtend brand uitgebroken. Het pand stond al enige tijd leeg en was dichtgetimmerd. De brandweer was snel ter plaatse en wist het vuur vlot onder controle te krijgen. En heb je vragen over vergeetachtigheid, beginnende dementie of zaken die ermee te maken hebben, dan ben je woensdag 17 juni welkom bij het geheugenspreekuur bij Informatiepunt in de Trefkoele Plus van 11 tot 12 uur. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtal.
1: Verkeer.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het oosten van het land staat nog file op de A12 Arnhem-Duitse grens. Bij de Duitse grens is de vertraging een kwartier. Het verkeer moet daar via de af- en de oprit. En tot zo.

0: Vechtal FM.
1: Smerige gevel? Kijk voor meer informatie op www.kalfsoverdalsen.nl of bel 0529
2: 43 1207. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen. Voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
3: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
4: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
0: Vechtal FM, nieuws.
5: Annette Schut met het NOS Journaal. Het kabinet komt met ingrijpende stikstofplannen, zeggen bronnen tegen de NOS. Zo wil de regering rond 20 grote natuurgebieden zones van 1 kilometer... waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Het gaat bijvoorbeeld om de Veluwe. Rond kleinere gebieden gaat het om zones van maximaal 500 meter. Dat is niet het enige, zegt politiek verslaggever Lars Geerts.
6: Zo komt er onder meer ook nog een norm voor het aantal koeien per hectare landbouwgrond dat je hebt. En dat gaat verschillen per grondsoort in Nederland. Zandgrond, dat is heel gevoelig voor stikstof, daar mag je dan minder houden. Klei, dat vind je vooral in het noorden van het land, ja, dat heeft er minder last van. Daar mogen dan meer koeien oplopen.
5: De nieuwe stikstofplannen betekenen dat boerenbedrijven kunnen vernieuwen, verhuizen of verdwijnen. Verdachten die laag opgeleid of werkloos zijn, krijgen gemiddeld zwaardere straffen, blijkt uit onderzoek van het Kennisinstituut van het Ministerie van Justitie. Ook komen deze verdachten eerder voor de rechter. Mensen met een sterkere sociaal-economische positie komen er vaker vanaf met een boete. Bij lokale asielprotesten duiken steeds weer dezelfde groepen mensen van buitenaf op. Het gaat om kleine, vaste groepen actievoerders, zegt onderzoeksredacteur Bas de Vries.
7: Een paar van die lokale takken hebben veel volgers, maar de meeste activiteit op die accounts die komt dan ook weer steeds weer van datzelfde groepje. En dan overlappen de volgers van die verschillende groepen elkaar ook nog. Dat lijkt voor de buitenwereld dat er heel veel activiteit is van een best wel brede groep, terwijl het in werkelijkheid steeds om dezelfde mensen gaat.
5: In een analyse van de NOS zijn in totaal 48 protesten onder de loep genomen, waarvan er meerdere uitliepen op geweld. Het Iraanse voetbalteam zegt dat het zich niet goed kan voorbereiden op wedstrijden in de VS. Het team verblijft in Mexico, maar speelde gisteren in Los Angeles. Ze waren er maar kort voor de wedstrijd. Ook mochten ze niet, zoals beloofd, in de VS blijven slapen. Het weer. Vanavond blijft het zonnig en droog. Vannacht daalt de temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM.

Swinging op Vechtel FM. Ja, inmiddels iets later dan gedacht. 7 over 7. Nou, hoe mooi is dat? 2 keer een 7. En dat betekent dinsdagavond de avondshow. En ik ben er ook. Jos, welkom. Ja, we hebben vanavond een wat zomers programma. Voor de mensen die het inmiddels nog niet weten. Dan een klein geheugensteuntje. Ik ben wel van de nieuwe muziek. Van de muziek van tegenwoordig. Sommige mensen zullen de artiesten niet heel erg veel aanvinden. Maar ik wel. En zo ook de artiest die inmiddels al zo weet ik niet hoeveel zomerhits op zijn naam heeft staan. En elk jaar lijkt hij het weer te doen. Ook dit jaar, met welk nummer dat is. Daar komen we straks nog even achter. Maar

Fleming en Meteor op Vechtal FM met niet nodig. Ook zo'n lekker, een beetje zomers plaatje. En we gaan dit uur, weet je, het wordt lekker weer dit weekend. 33 graden aanstaande vrijdag, heb ik al gezien. Dus we gaan er dit uurtje wederom een zomers uurtje van maken. En jullie weten inmiddels dat ik op zoek ben naar de nieuwe zomerhit. Ik heb natuurlijk mijn eigen gok al gedaan. En ik heb een vriend van mij, Sander, die is ook wel eens te gast geweest hier in de studio. Ook een gokje laten wagen, welke dat ook weer waren. Daar kom ik zo meteen op terug. Ga ik nog even een kleine remindertje doen, hè, naar welke nummers wij hebben uitgekozen. Ja, en dan doe ik ook gelijk even een kleine tussenstand van welk nummer er op dit moment op nummer 1 staat. En voordat we dat gaan doen, gaan wij eerst nog even naar een nummer dat totaal wat anders is dan de top 50. Frank Boeiengroep, Zwart-Wit. Ja, ook een lekker nummertje hoor.

Frank Boeijengroep met Zwart-Wit. Ja, zometeen gaan we door naar even terug naar, naar de WK-wedstrijd van afgelopen... Moet ik het goed denken? Ik weet even niet meer wanneer. We gaan terug naar het WK-wedstrijd deze week.

Vechtal FM wordt RTV 4. De naam verandert. Wij houden je nog meer op de hoogte van het nieuws in jouw buurt. En we draaien de lekkerste muziek voor jouw dag. Je vindt ons nog steeds hier. Wij worden RTV 4.

Duncan Lawrence en Electric Live op Vechtal FM. Ja, het volgende nummer is een nummer waarvan ik zeker weet als jij in 2021 of 2022, dat was ook nog gaande, op het strand zat of bij het zwembad zat met je vrienden en een muziekbox mee had, dat deze door de speakers heen kwam. Welke dat is, ja, daar komen we zo meteen op. Maar eerst wil ik het toch nog even hebben over iets heel wat anders. Ja, het is de meeste van jullie niet ontgaan. Tenminste, dat lijkt mij. Het WK is van start. Dus ook het Oranje Legioen is weer van de partij. En dit keer in Amerika. Dat is het land, de Verenigde Staten. Dat is het land waar het WK dit jaar gehost wordt. Ik heb al heel veel verschillende filmpjes voorbij zien komen op TikTok van het Nederlandse of het Oranje Legioen met de Oranjebus in Amerika. Allemaal filmpjes van Amerikaanse nieuwsreporters die vervolgens langs gingen bij de Oranje fans. Nou, ik ben heel vaak heel erg stuk gegaan op zo'n filmpje. En als ik zo'n filmpje kijk, dat is het enige moment. Ja, en nu gaan mensen me haten dat ik het zeg. Is het enige moment dat ik denk, jeetje, voetbal heeft echt iets moois. Nou ja, en dat wil ik ook nog wel hebben bij het EK. Maar nou ja, het meeste bij het WK. Je ziet overal mensen op pleinen, grote schermen, iedereen bij elkaar. En ook daar in Amerika, al die Nederlandse of al die Oranje fans bij elkaar. En het is allemaal gemoedelijk. Het is allemaal gemoedelijk. Iedereen draait snolle bolletjes 24 keer. Links, rechts. Ja, je weet het wel hoe dat zit. Ja, ik vind dat heerlijk. Echt, werkelijk waar. En leuk bruggetje, we hebben elke keer een doorvraag, een doorgeefvraag. En deze week heb ik hem ook weer gekregen van onze vriend Jari. Die heeft voor mij weer een hele mooie vraag verzonnen. En die past natuurlijk uiteraard bij het EK, anders had ik hem niet natuurlijk nu voorgelezen. Stel je was profvoetballer, welke positie had je dan gestaan in het veld? Nou, voordat ik daar antwoord op gegeven wil ik even één ding heel erg duidelijk maken. Ik heb op voetbal gezeten, maar dat is zo ontzettend lang geleden. En zo heel erg goed ben ik ook eigenlijk niet. Maar goed, mag de pret niet drukken. Mocht ik toch een plek uitkiezen op het voetbalveld, welke positie ik dan graag zou willen staan, dan zou ik toch teruggaan naar de positie die ik destijds ook speelde als heel klein jongetje. En dat was rechts in de verdediging. Ja, ik vond dat toen het allerleukst. Of ik was gewoon niet zo goed en toen dachten ze, hey, weet je wat? We zetten die jongen daar gewoon neer. Dat kan natuurlijk ook, hè? Ja, het nummer wat je in 2021 of 2022 vaak hebt geluisterd aan de zijkant van het zwembad, strand, bij iemand thuis. Wat je ook maar wil, was het volgende nummer. Glass Animals met Heat Waves. Ja, ik ook. Ik heb hem echt helemaal kapot gedraaid. Maar hij is het lekkerst als je die speakers extra hard aanzet. Dus we kunnen het wel even uittesten, toch? Heat Waves op Vechtal FM.

Ja, sorry. Ik moet even sorry zeggen. Sorry voor de speakers, mocht je in de auto hebben gezeten. En deze even op standje oorpijn hebt gezet, dan bij deze het spijt me. Want die laatste paar beukers in dit nummer, ja, heerlijk. Ik draai het nummer altijd als ik in de sportschool sta. Heerlijk als je dan even... Je hebt even net die energie niet en dan hoor je die dikke boom. Ja, ik wil hem even opzetten, maar ik heb hem niet meer klaarstaan. Even die dikke boom, boom, boom. Ja, leuk. Aan de achterkant van het nummer. Zo, dat is raar zeggen eigenlijk. Achterkant van het nummer. Maar heerlijk. Echt waar. Heerlijk. We gaan nog wel meer van dit soort heerlijke nummertjes draaien. Dus mocht je in de sportschool staan. Of nog van plan zijn om naar de sportschool te gaan. Ja, dan mag je dit keer je eigen Spotify playlist zeker wel even overslaan. En dan zorg ik dat er wat moois klaar staat. Maar daarvoor moeten we toch echt eerst even terug. Ja, naar iets minder nieuw. 1996. Two Brothers on the Fourth Floor. Ja. Het is net wat anders.

Black and Cold. Cold? Ik zeg... Wauw, dit was echt de meest Nederlandse uitspraak van het woord gold in het Engels. Ja, Black and Cold. Nou, bij deze. Laten we hem quoten. Op weg van de FM, ja zeker. En we hebben natuurlijk uitgebreid... Nou ja, uitgebreid. Niet zo uitgebreid gehad over het... WK voetbal, ja, want dat is natuurlijk gaande deze afgelopen tijd. En de komende tijd ook nog, tenminste. Als Nederland een beetje goed speelt. We gaan er wel vanuit dat wij wat langer binnen blijven in het toernooi dan... ja, goed, sommige mensen zeggen op TikTok bijvoorbeeld, online. Ik zie tegenwoordig heel veel mensen op TikTok klagen over de wedstrijd van Nederland tegen Japan. Ja, ik moet toch heel eerlijk zeggen... Ik vind het toch een beetje vervelend. Afgelopen zondag speelde Oranje namelijk 2-2 gelijk tegen Japan. Ja, het zag er lang goed uit door lekkere goals van bijvoorbeeld Virgil van Dijk en Summerville. Maar in de 89ste minuut scoorde Japan de gelijkmaker. Vlak nadat Ronald Koeman besloot over te schakelen naar een super verdedigende tactiek met 5 verdedigers. Ja, en dat vonden de mensen op social media, ja, zacht uitgedrukt... zeer vervelend. Nou, en ik wil daar toch nog even op terugkomen, dames en heren. Want even serieus. Op X en op TikTok ging het meteen over de bondcoach. En ja, volgens eigenlijk half Nederland, driekwart Nederland, moet het roer volledig om. Bij de bondscoach Ronald Koeman. Ik moet heel eerlijk zeggen. Ik vind het altijd heel erg vervelend. Mij is wat opgevallen. Ik vind het altijd bijzonder vervelend dat wij zeggen. Wij hebben goed gespeeld. He, als Oranje een wedstrijd heeft gehad die wij redelijk goed hebben gespeeld... dan zeggen wij altijd, ja, wij hebben goed gespeeld of we hebben het redelijk gedaan. Maar op het moment dat het ook maar even wat minder leuk gaat... dan zeggen wij, ja, ze hebben bijzonder slecht gespeeld. En dat is een degelijk verschil. Ja, we zeggen op het moment dat wij een beetje kunnen pronken met het succes van Oranje... zeggen wij we... Maar op het moment dat het allemaal wat minder wordt... ja, dan zijn we opeens niet meer de trotste... en dan benoemen wij dat met ze. Nou, het viel mij ontzettend erg op TikTok. Ik zat te scrollen, meerdere filmpjes voorbij zien komen... van mensen die dat op die manier zeiden. Ik wil toch even een oproepje doen naar iedereen. Ja, als je dan echt lid bent van het Oranje Legioen... kom er dan ook gewoon eerlijk voor uit. Toch? Dat is toch wel zo eerlijk, of niet? Ja, over het WK gesproken. We hebben natuurlijk ook bij dit WK een officieel WK-nummer. Van een officieel anthem voor de FIFA. En voor dit WK is dat door iemand gezongen die wij wel eerder hebben gehoord. Namelijk 2010 met Waka Waka. Ja, toen scoorde ze al een officiële WK-hit. En dit jaar mag zij nog een keer laten zien wat ze kan. En dat doet ze. Want namelijk haar tweede... WK-hit is een feit. Ja, ik durf het bijna niet uit te spreken. Maar het zal toch gewoon Die Die zijn? Of is dat hetzelfde als Gold and Cold wat ik net uitspreek? Die Die van Shakira en Burna Boy. Oh.

Somber. Met Homewrecker. Ja, ik weet niet waarom. Ik heb iets met Somber en ik weet niet wat precies. Hij staat in elke playlist van mij, durf ik bijna wel met zekerheid te zeggen, die ik heb op Spotify. Ik vind het gewoon een geweldig artiest. Echt een geweldig artiest. Maar welke ook geweldig is? Deze. Jason Derulo. Kiss the Sky op Vechtel FM.

0: Lepdalen, groter, harder en spectaculairder dan ooit. Vrijdagavond vanaf 7 uur zorgen de indrukwekkende Duitse klassen voor volop actie en spektakel. Daarna gaat het feest verder met feest-DJ Geert. Zaterdag vanaf 10 uur staan de zwaarste klassen op de baan en is er volop vermaak voor jong en oud. Om 4 uur is het tijd voor de spannende traptrekkerrace. En als afsluiter van het weekend barst zaterdagavond het feest los met DJ C. Dooks. En natuurlijk feest-DJ Geert. Trekkerslap Dalen, 26 en 27 juni. Mist dit weekend vol motorgeweld, gezelligheid en feest niet. Komt allen!
1: Vechtal FM Nieuws.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Het kabinet komt met nieuwe strenge stikstofregels rond natuurgebieden, melden bronnen aan de NOS. Zo mag er rond grote gebieden zoals de Veluwe in een zone van een kilometer minder stikstof worden uitgestoten. Bij kleinere natuurgebieden wordt die zone maximaal 500 meter. Het betekent dat boerenbedrijven moeten verdwijnen en dat als ze blijven bijvoorbeeld minder dieren mogen houden. De FBI zegt een terreuraanslag te hebben verijdeld bij het Witte Huis afgelopen zondag. President Trump vierde toen zijn 80ste verjaardag met een vechtsportevenement in de tuin van het Witte Huis. Correspondent Rudy Bauma vertelt wat de verdachten van plan zouden zijn geweest.
3: Ja, de verdachten hadden een nepdemonstratie aan de noordkant van het Witte Huis gepland en wilden vervolgens met drones met daaraan explosieve gebouwen in de omgeving van het Witte Huis aanvallen. En in de paniek die daardoor zou ontstaan, zouden mensen dan naar scherpschutters worden gedreven. Er zijn ook automatische wapens in beslag genomen.
2: Er zijn 5 verdachten opgepakt en er zijn nog 23 andere verdachten in beeld. Een Zweedse man moet ruim 4 jaar de cel in omdat hij zijn vrouw dwong tot prostitutie. De rechtbank acht bewezen dat hij zijn echtgenote onder druk zette door te dreigen met geweld en haar in de gaten hield met beveiligingscamera's. De twee woonden in een afgelegen deel in het oosten van Zweden. De Zweedse autoriteiten hebben 120 mannen geïdentificeerd die de man betaalden in ruil voor seks met zijn vrouw. Oranje-aanvalster Lynette Beresteyn heeft een contract getekend bij Real Madrid. In april had ze al bekendgemaakt te zullen vertrekken bij haar huidige club Wolfsburg. Beresteyn heeft getekend voor 3 jaar. Real Madrid geldt ook bij de vrouwen als een van de betere ploegen van Spanje. Het weer. Vanavond blijft nog zonnig en droog. Vannacht daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. Morgen bewolkt met in het noorden soms regen. In het zuiden blijft het droog en schijnt de zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Vechtal FM. De avondshow met Jos.

adivido. George Ezra met Budapest. Ja, ook een nummer wat veel gedraaid is geweest met de zomer. Ja, zo'n nummer is al wel wat ouder, maar maakt niet uit. Het was ook een zomerhit. En zo hebben wij ja, eigenlijk een soort van... ja, elk jaar een paar nummers waarvan wij kunnen denken... Hey, dat moet dat is een nummer wat wij veel gaan draaien in de zomer. Nou, en daar heb ik wat op gevonden. Ja, zeker. En nu denkt iedereen natuurlijk, wat is dat? Nou, dat ga ik jullie nu vertellen. Ik ben namelijk een tijdje geleden hier in de studio geweest met een goede vriend van mij, Sander. En wij hebben het gehad over een zomerhit. En nou hebben wij allebei twee nummers uitgekozen waarvan wij zeggen, dat moet de zomerhit worden van 2026. Welke dat zijn, dat is Moët had nou. Dat is degene die is gekozen door Sander. En ik heb Cheerio van Justin de Wild uitgekozen. En nou dacht ik, hoe leuk is het om een soort van elke week wat terug te laten komen. Dat heet de grote zomerhitkeuring van 2026. Want het is natuurlijk wel heel erg leuk dat we het steeds hebben over Moët had nou en Cheerio. Maar zo zijn er nog heel veel meer nummers die op dit moment in de top 50 staan van Nederland. Waarvan wij kunnen zeggen, dat zou wel eens een kans hebben kunnen zijn op een mogelijke zomerhit. Dus ik denk, weet je wat, we zoeken er gewoon een paar op. En elke week zullen we er eentje behandelen. En dan weet je, ben ik ook wel benieuwd. Laat dat dan vooral even weten door middel van een appje. Richting de studio, welke jij dan uiteindelijk zou kiezen. En uiteindelijk gaan we kijken of wij de zomerhit van 2026 kunnen vinden. En welke dat dan gaat worden. En toen dacht ik, ja, hoe kunnen we niet anders dan beginnen met mijn stem voor de zomerhit van 2026. En misschien zullen er mensen zijn die heel erg gaan haten op dit nummer. Maar ik kan jou vertellen, als jij dit jaar op vakantie gaat naar bijvoorbeeld in Spanje... dan is het belangrijk dat jij dit nummer in ieder geval mee kan zingen. Of je nou op een camping zit, in een huisje, maakt niet uit. In Spanje draaien ze dit 100%.

Justin de Wild en Cheerio. Ja, mijn gok voor de zomer van 2026. Ik weet niet waarom. Ik heb hem vrij vroeg gehoord toen hij uitkwam. En het eerste wat ik dacht is, ja, maar dit moet hem toch zijn. Dit moet hem toch worden. Ja, ben je het er niet mee eens? Laat het dan vooral even weten. En welke wordt het dan wel? Daar ben ik dan natuurlijk ook heel erg benieuwd naar. En een ander nummer wat ook vrij zomers is. Ja, komt uit 2024. Het was ook een meesterhit is deze. Shabuzi met de barsong. Tipsy. Op Echtel FM.

20:21 op de klok. Dat betekent dat wij nog zo'n 39 minuten op de klok hebben om nog even te genieten van deze avondshow. En ik weet dat ik deze avondshow beloofd heb om nog een paar nummertjes te draaien die je ook in een sportschool moet draaien. Dus ik denk, nou weet je wat, daar komen we zo meteen even op terug. Want het is zo meteen al bijna een beetje tijd voor de sportschool, toch? Laten we eerlijk wezen. Het is 8:30. Ik zou zeggen, kom op. Voordat wij doorgaan naar een nummer van de sportschool, wilde ik deze toch ook nog even heel graag draaien. En geloof mij, daarna echt waar beloofd, gaan we naar die nummers voor in de sportschool. Dus wacht nog heel even. Hou die playlist nog heel even uit, die Spotify playlist waar je mee wil sporten. Want ik kom zo meteen bij je terug met een lekker nummer. Maar eerst deze Niall Horan.

0: Dreaming.
1: Nou, ik ben ook wel eens aan het dromen. Ja, ik moet... Zo, ja, trouwens. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben echt iemand die droomt, hè. Niet normaal. Ik heb soms nachten dat ik slaap en dan droom ik en dan denk ik, waar ben ik beland? En dan voelt het zo dusdanig echt. En ik heb het er dus laatst met een vriend van mij over gehad. En die heeft dat niet zoveel. Die heeft dat niet zo erg, dat hele erge dromen. En ik maak het ook echt mee. De dag daarna weet ik nog precies wat er allemaal gebeurd is. En soms wil ik echt nog wel eens 4 keer achter elkaar dromen in de nacht. Ja, niet leuk. Echt niet leuk. Iets anders heel erg. Super randoms. Ik heb een nummertje gepakt. Achtergrondmuziekje. En ik heb geen idee hoe die klinkt. Hey. Nou. Dit is toch best... Ongelooflijk. Ik dacht op een gegeven moment, hij gaat alleen maar bezig met die... Hij blijft alleen maar met dat getik bezig. Op de achtergrond de hele tijd. Niet dus. Nou, best leuk nummertje. In ieder geval, dromen. Ja, wat ik zeg, hij heeft daar dus totaal geen... Dit was zo random. Ja, sorry daarvoor hoor. Zo random. Dromen, hij heeft daar dus totaal geen last van. Ja, ik dus wel. Ik droom serieus, wat ik zeg, 3 tot 4 keer per nacht. En natuurlijk ook wel eens nachten niet. Maar het is echt niet normaal. En dan word ik echt wakker. En ik kan soms echt ook helemaal in een bepaalde emotie zitten of zo. Huilen, lachen, weet ik veel. Of echt het idee hebben van zo, dit was echt super vet. En ik heb het ook echt beleefd. Ja, niet best, zou je zeggen. En het is ook ontzettend vervelend. Op de momenten dat ik niet droom... In de sportschool. In de sportschool ben ik hard bezig. Hard bezig aan het trainen, hard bezig aan het sporten. En zoals ik zei, een nummertje voor in de sportschool. Nou, die heb ik uitgekozen voor jullie. Het is wel een nummer, hij is wat ouder. Ja, het is geen nummer uit 2020 of wat dan ook. Het is sterker nog een nummer van, het is inmiddels 2026. 15 jaar geleden. Zo, dat klinkt echt super oud. Maar 15 jaar geleden. Maar ik denk als je hem hoort en je staat nu in de sportschool, dan ben je hartstikke blij dat ik hem draai. En eigenlijk hoor je hier toch al genoeg aan het intro. Nummertje uit 2011. Mocht je gaan sporten, zet hem even wat harder op. Spotify playlist kan uit. Want we gaan genieten van deze Titanium van David Guetta en Sia op weg naar de VM.

This is Jam Hot. Ja, je kan niet anders zeggen dan heerlijk. Ongelooflijk. Zo, dat vond ik even lekker om te doen. Ja, we gaan voor het volgende gedeelte wat ik even aan wil haken. Een klein puntje gaan we even naar eerst. Naar een stad die vrij veel te maken heeft met het thema. Wellicht iets van Parijs. Stad van de liefde. Toch? Zoiets is het toch? Of zit ik er compleet naast? Ja, ik wil toch even ergens over hebben. Zoals jullie weten zit ik regelmatig op het platform TikTok. Waar heel veel van onze deelnemers van deze generatie ook op zitten. En ik wil het toch even ergens over hebben. Ja, het heeft te maken met de liefde. Er gaan namelijk een bepaalde TikTok trend rond, kan ik het bijna wel noemen. Het is gewoon bijna, het is echt letterlijk gewoon bijna een TikTok trend. Heel erg bijzonder triest. In ieder geval, het is een soort van, hoe moet ik het noemen? De hot girl / boy summer breakup trend, noem ik het maar even. Die mag je even quoten bij deze, namens mij. Ja, dit is lijkt wel een gigantische trend op social media rond juni, de pre-summer breakup. Mensen die hun relatie nu snel uitmaken, puur om single en vrij naar een Gersonisos, Ibiza of de festivals te kunnen gaan zonder enig gezeur. Ik zie echt heel veel TikToks met mensen. Ik ben met die uit elkaar en ik ben met die uit elkaar. Ja, het is echt diep en diep deprimerend. En ja, toch wel mooi hè, dat Franse liefdesmuziekje eronder. Maar toen dacht ik, nee, weet je wat? We gooien het even op een hele andere boeg. Ik dacht, weet je wat? Het is schijnbaar zo in op dit moment om je relatie uit te maken. Met wat voor reden dan ook. En het zal echt niet allemaal dezelfde reden hebben. En toen dacht ik bij mezelf, ja, maar als jij dan een relatie uitmaakt, dan moet er natuurlijk ook een bepaald nummer zijn die je dan afspeelt. Nou, ik ging even kijken of ik een break-up nummer kon vinden. Nou, ik kan je vertellen, ik heb er eentje gevonden. En het is, weet je, ja, misschien denk ik wel een van de meest gebruikte, denk ik. Ben heel benieuwd of iemand hem kent. En als het goed is, ik heb het research nagedaan. Volgens mij is dit een break-up song. Waarom wil hij het nou niet doen? Hij wil niet starten. Even kijken hoor. Die gaat wat mis. Wacht even. We hebben weer even een muziekje nodig. Nou, weet je wat? We houden het even in thema. Ja, sorry. Ik kan het nummer niet afspelen. Hallo? Nee, hij wil echt. Nou, weet je wat? We gaan het even hier proberen. Ja, excusez-moi. Excusez-moi voor het ongemak. Zoals ze in Frankrijk zouden zeggen. Nou, kom op. Waarom wil hij nou niet doen? Dit is een hele grote anticlimax. Doet een andere het dan wel? Even kijken of deze het wel doet. Oh. Wacht even hoor. Ja, het gaat allemaal mis hier. Het gaat helemaal mis hier. Oh, nee. Ik heb het verpest. Doet deze het? Ja, die doet het. Ah, hoe kan dat dan dat die het wel doet? En die andere niet? Ook een break-up nummer. Oh, weet je wat? Sorry. We gaan even naar een hele andere. Sorry. Excusez-moi, zoals in Le France zou het zeggen. Vive le France. Maar een nummer die past bij deze TikTok-trend is. Deze is trouwens ook wel veel gebruikt, zie ik op TikTok. Even een andere die ik dan wilde doen. Ik wilde namelijk eentje doen van Callum Scott. Ja, dat kon helaas niet. Dus dan maar deze van ABBA. Ook een hele lekkere trouwens. Ik heb hem ook regelmatig geluisterd. Ik wil niet per se zeggen mijn break-up tijd. Of toch wel. We gaan er heel even bij stilstaan. Al die stelletjes die uit elkaar zijn. Abba.

Ja, wat zeggen we? Keuren we hem goed of niet? Ja, het moest eigenlijk een andere zijn. Maar dit is toch ook wel enigszins een klein beetje break-up, toch? Of niet? In ieder geval, ik heb deze wel heel vaak geluisterd. Ik kom er gewoon eerlijk vooruit, dames en heren. Het spijt mij. Het spijt mij. Ik wel. Ik ben een zeer groot fan van ABBA en ook van deze. The winner takes it all van ABBA. En aan iedereen die zijn relatie uit heeft gemaakt, puur voor de zomer. Ja, zonde. Sneu. Je had zo'n leuke tijd kunnen hebben met elkaar. Of praat ik nu mensen weer helemaal de shit in. Dat moet ook niet. Of juist superleuk. Veel plezier. En ga lekker je ding doen. En wat hoort er natuurlijk bij een break-up? Natuurlijk ook die gruwelijke comeback. Die wij ook op TikTok wel voorbij zien komen bij bepaalde mensen. En daar hoort... ik weet niet waarom. Hier heb ik wel een nummer voor uitgekozen. Ik weet zeker dat hij het doet. Ja, bij die comeback hoort er natuurlijk een bepaald nummer bij. En dat kon er maar voor mij eentje zijn. Ja. Als je de intro hoort, dan weet je toch genoeg. If you had Eminem, Lose Yourself. One shot, one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment that you captured.

Lose Yourself. Maar iedereen snapt toch ook wel waarom je dit nummer gebruikt op het moment dat jij in een comeback zit. Of er net ergens uitkomt wat shit was. Ja, dan is dit toch het nummer wat je luistert. En nou dacht ik, ja, we zijn bijna aan het eind van het uurtje. Dan kunnen we natuurlijk niet op een vervelende manier afsluiten. Dus dat gaan we zometeen, of dat gaan we ook zeker niet doen. Wat wij wel gaan doen is zometeen luisteren naar een artiest waar ik op 2 juli op bezoek ga. Jawel. Dan ga ik naar Bruno Mars. Maar eerst deze Dua Lipa, Levitating.

0: Vechtal FM.
1: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
2: EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
3: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
1: Vechtal FM, nieuws.
4: Annette Schut met het NOS-journaal. Bij een militaire oefening zijn 4 Nederlandse militairen gewond geraakt. Ze zaten tijdens die oefening in Duitsland in 2 militaire voertuigen die op elkaar botsten. De militairen zijn ter plekke behandeld en daarna naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. De oorzaak van het ongeluk wordt door de Koninklijke Marechaussee onderzocht. Het kabinet komt met ingrijpende stikstofplannen, zeggen bronnen tegen de NOS. Zo wil de regering rond 20 grote natuurgebieden zones van 1 kilometer... waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Het gaat bijvoorbeeld om de Veluwe. Rond kleinere natuurgebieden gaat het niet om 1 kilometer... maar zones van maximaal 500 meter. Dat betekent dat boerenbedrijven volgens de plannen vernieuwen, verhuizen of verdwijnen. En daarnaast zouden er normen komen voor de hoeveelheid dieren die gehouden mag worden per hectare grond. Een Zweedse zestiger moet ruim 4 jaar de cel in omdat hij zijn vrouw dwong tot prostitutie. De rechtbank acht bewezen dat hij zijn vrouw onder druk zette door te dreigen met geweld. De Zweedse autoriteiten hebben 120 mannen geïdentificeerd die hem betaalden in ruil voor seks met zijn vrouw. De Arubaanse premier Mike Eman stopt er volgend jaar mee. De aankondiging komt als een verrassing op het eiland, ook binnen Emans eigen partij, de AVP. Eman zelf noemt zijn vertrek een zorgvuldig voorbereide generatiewissel, zegt correspondent Dick Draaier.
5: De officiële verklaring is dat Eman ruimte wil maken voor een nieuwe generatie en de overdracht zorgvuldig wil voorbereiden. En volgens diezelfde woordvoerder wilde hij zijn besluit juist niet vooraf breed bespreken, omdat mensen hem anders zouden proberen op andere gedachten te brengen. Dat is de officiële lijn van de partij.
4: Het weer dan nog. Vanavond blijft het zonnig en droog. Vannacht daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. Morgen bewolkt met in het noorden soms regen. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Vechtal FM.

0: is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
1: Vechtal FM.
2: Vechtal FM.
1: Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Heersen, Vilsteren.
3: Samen.

0: Vechtal FM.
1: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
0: Vechtal FM. Nieuws.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. De burgemeester van Wijk bij Duurstede is bezorgd over raadsleden die worden bedreigd vanwege de besluitvorming over een tijdelijke noodopvang. Volgens de burgemeester gaat er een lijst met adressen van raadsleden rond op internet. Vrijdag werden de ruiten van het gemeentehuis ingegooid en agenten werden bekogeld met zwaar vuurwerk. Tegen RTV Utrecht zegt burgemeester Doornenbal dat er een streep getrokken moet worden om de bedreigingen te stoppen. Bij een oefening met het Duitse leger zijn 4 Nederlandse militairen gewond geraakt. Ze zaten in 2 militaire voertuigen die op elkaar botsten. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. De oorzaak van het ongeluk wordt door de Koninklijke Marechaussee onderzocht. 2 wethouders in Lelystad hebben zich schuldig gemaakt aan ongewenst en intimiderend gedrag. Dat staat in onderzoeken die de gemeente heeft laten uitvoeren naar klachten over de wethouders. De 2 zouden ook hebben bijgedragen aan een onveilige werksfeer. Zo zou 1 van hen zichzelf de baas en de enige deskundige hebben genoemd. De ander liet zich minder positief uit over de ambtelijke directie, zegt deze verslaggever van Omroep Flevoland.
3: Daarvan wordt gezegd dat hij gezegd zou hebben, het zijn allemaal randdebielen. En hij functioneert niet, ze moeten hem eruit flikkeren. En dan bedoelde hij daarmee ambtenaren.
2: De wethouders van Lelystad stapten in januari op na een urenlang debat over hun functioneren. Een Russisch oorlogsschip zou vanmiddag in het kanaal hebben geschoten op een Engels jacht. Volgens de Russen kwam het jacht te dicht in de buurt van het fregat. Er raakte niemand gewond en er is ook geen schade. De BBC meldt dat het jacht in de mist daar het schip was afgedreven. De Britse defensie onderzoekt het voorval. Het weer, het is droog en het komt vannacht af naar een graad of 12. Vanuit het westen raakt het bewolkt en morgen vooral in de noordelijke helft bewolkt en wat buien. In het zuiden droog en zonnig bij 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM.

0: Vechtal FM is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
1: Vechtal FM. Vechtal FM. Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Heersen, Vilsteun.
0: Samen zijn we.
1: Dit is Vechtal FM.
2: Vechtal FM.

0: Vechtal FM. Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig BOVAG-onderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen.
1: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
3: Heeft uw huis of kantoor een grondige schoonmaakbeurt nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalshovendalsen.nl.
4: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
0: Vechtal FM, nieuws.
5: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De burgemeester van Wijk bij Duurstede is bezorgd over raadsleden die worden bedreigd vanwege de besluitvorming over een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. Volgens de burgemeester gaat er een lijst met adressen van raadsleden rond op internet. Vrijdag werden de ruiten van het gemeentehuis ingegooid en agenten werden bekogeld met zwaar vuurwerk. Tegen RTV Utrecht zegt burgemeester Doornenbal dat er een streep getrokken moet worden. Twee wethouders in Lelystad hebben zich schuldig gemaakt aan ongewenst en intimiderend gedrag. Dat staat in onderzoeken die de gemeente heeft laten uitvoeren na klachten over de wethouders. De twee zouden ook hebben bijgedragen aan een onveilige werksfeer. Zo zou een van hen zichzelf de baas en de enige deskundige hebben genoemd. De ander noemde de ambtelijke directie randebielen. De wethouders van Lelystad stapten in januari op. Nu Feyenoord officieel eigenaar is van stadion De Kuip, wil de directie 10.000 extra zitplaatsen toevoegen. Ook zijn er plannen voor nieuwe toegangspoorten, betere horeca en het aanpakken van achterstallig onderhoud. Feyenoord heeft sinds deze maand de meerderheid van de aandelen van De Kuip en is daarmee de eigenaar. Er ligt ook nog een optie om het stadion te slopen en opnieuw te bouwen. Maar volgens Omroep Rijnmond richten de meeste plannen zich op het verbouwen van het huidige stadion. De pindakaasvloer keert terug in het Rotterdamse Museum Boijmans van Beuningen. De vloer wordt volgende maand opgebouwd als eerbetoon aan bedenker Wim T. Schippers, die vorige week overleed. Volgens het museum is er geen betere manier om Schippers te eren. De vloer was in 1969 voor het eerst te zien. Er zijn geen afspraken over het formaat van de vloer met een laag pindakaas van een merk naar keuze. Het weer nog. Het is droog en het koelt vannacht af naar zo'n 12 graden. Vanuit het westen raakt het bewolkt. Morgen vooral in de noordelijke helft bewolkt en buien. In het zuiden droog en daar schijnt ook de zon. Het wordt 20 graden in het noorden tot 25 in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM.

0: Vechtal FM. Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
1: Bouw aan je toekomst met BOVO-opleidingen. Doe een opleiding met baangarantie in de bouw of afbouw via BOVO-opleidingen. En ga direct aan de slag als timmerman, metselaar of afbouwprof. Leer werken met je handen aan projecten waar je trots op mag zijn. Kijk op bovoopleidingen.nl en afbouwprofs.nl.
0: Vechtal FM. Nieuws.
2: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Het bedrijf dat de infrastructuur levert voor DigiD gaat in hoger beroep tegen het overnameverbod dat het kabinet vorige maand oplegde. Het bedrijf Solvinity zou worden overgenomen door het Amerikaanse Kyndryl. Het nieuws zorgde voor veel onrust bij ICT-experts en Tweede Kamerleden, omdat er in de VS wetten zijn die ervoor zorgen dat Amerika de toegang tot DigiD dan zou kunnen blokkeren. Staatssecretaris Aarts verbood daarom na een advies de Amerikaanse overname. Volgens NRC wil het bedrijf achter DigiD nu de juridische grondslag van dat besluit weten. De burgemeester van Wijk bij Duurstede maakt zich zorgen over de veiligheid van de raadsleden. Die worden bedreigd vanwege de besluiten over een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. Volgens de burgemeester gaat online een lijst rond met adressen van de raadsleden. Vrijdag werden ook de ruiten van het gemeentehuis ingegooid en agenten werden bekogeld met zwaar vuurwerk. Tegen RTV Utrecht zegt burgemeester Doornenbal dat er een streep getrokken moet worden om de bedreigingen te stoppen. Op de A2 bij Bokstel is vanmiddag een automobilist betrapt die 2 keer zo hard reed als maximaal is toegestaan. De man reed voorbij een politieauto met snelheden boven de 200 km per uur, terwijl 100 is toegestaan. De agenten hebben het rijbewijs van de man afgepakt. En op het WK voetbal heeft Frankrijk afgelopen avond gewonnen van Senegal. Tot enkele minuten voor tijd stond Frankrijk met 2-0 al voor. Maar ver in de blessuretijd wist Senegal te scoren. Niet veel later besliste Kylian Mbappé de wedstrijd door er 3-1 van te maken. In de allerlaatste seconde miste Senegal ook nog een kans. Rond deze tijd begint de wedstrijd tussen Irak en Noorwegen. Het weer, het is droog met weinig wind en 9 tot 15 graden. In de loop van de nacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Morgen is dan een bewolkte dag met in het noorden soms regen. Maar in het zuiden is het droog en daar is juist weer veel zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM. De nacht van Vechtal FM.

0: En weet je nog?
1: Radio Nieuwsen met het lokale nieuwsoverzicht.
2: De streek met een eigen stem.
3: Eén stem, drie frequenties.
4: Vechtal FM.
5: Vechtal FM. Vechtal FM is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
4: Vechtal FM.
6: Vechtal FM.
3: Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Heersen, Vilsteun.
7: Samen zijn we.
3: Dit is Vechtal FM.
8: Vechtal FM.

0: ZFM Nieuws.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro moet 4 jaar de cel in. Volgens het Braziliaanse Hoge Rechtshof probeerde hij de VS over te halen zich te bemoeien met de rechtszaak die tegen zijn vader liep. In die zaak kreeg Bolsonaro senior 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen in 2022 had verloren. De zoon van Bolsonaro verhuisde kort voor die uitspraak naar de VS. Hij probeerde daar de regering van president Trump over te halen om onder meer sancties op te leggen aan rechters van het hof. Het bedrijf achter DigiD gaat in hoger beroep tegen het overnameverbod dat het kabinet vorige maand oplegde. Het bedrijf Solvinity zou eigenlijk worden overgenomen door het Amerikaanse Kyndryl. Het nieuws zorgde voor veel onrust bij ICT-experts en Tweede Kamerleden. Er zijn in de VS namelijk wetten die ervoor zorgen dat Amerika de toegang tot DigiD dan zou kunnen blokkeren. Staatssecretaris Aarts verbood na een advies de Amerikaanse overname. Volgens NRC wil het bedrijf achter DigiD nu de juridische grondslag van dat besluit weten. Op het WK voetbal heeft Frankrijk afgelopen avond gewonnen van Senegal. Tot enkele minuten voor tijd stond Frankrijk al met 2-0 voor. Maar ver in de blessuretijd wist Senegal nog te scoren. Maar niet veel later besliste Kylian Mbappé de wedstrijd uiteindelijk door er 3-1 van te maken. Inmiddels spelen op het WK Irak en Noorwegen tegen elkaar. Die wedstrijd is nog steeds bezig. En gratis lintjes die mensen bij de Verenigde Naties konden bestellen om hun steun te laten zien voor vluchtelingen, zijn allemaal op. Mensen konden via de site van de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR zo'n blauw lintje bestellen in het kader van Wereldvluchtelingendag komende zaterdag. Volgens UNHCR hebben bijna 100.000 mensen dat inmiddels gedaan en zijn alle lintjes daarmee op. UNHCR spreekt van een enorme belangstelling van mensen om hun steun uit te spreken voor mensen die op de vlucht zijn. Het weer is droog met weinig wind en 9 tot 15 graden. In de loop van de nacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Morgen is het dan op veel plaatsen bewolkt met in het noorden soms regen. Maar in het zuiden is het droog en schijnt ook veel de zon tot 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtel FM. De nacht van Vechtel FM.

Misschien ben ik te goed in alleen zijn, man, ik heb veel aan mijn hoofd, dus een tweestrijd. Familie daar als ik om me heen kijk, ik bedoel als ik opbel via je FaceTime. Ik bedoel als ik tijd heb om te bellen en die tijd heb ik niet, ik heb geen tijd. Ik moet altijd nummer 1 zijn, echte mannen huilen niet maar zien me leeg zijn.

0: ZFM Nieuws.
1: Citi Dijkers met het NOS Journaal. Ook de zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro is veroordeeld tot een celstraf. Hij krijgt 4 jaar cel, omdat hij in de VS probeerde de Amerikaanse regering te overtuigen om zich te bemoeien met de zaak die tegen zijn vader liep. Bolsonaro senior kreeg vorig jaar 27 jaar cel voor tijden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen had verloren. De zoon van Bolsonaro verhuisde kort voor die uitspraak naar de VS. Hij probeerde de regering van president Trump over te halen om onder meer sancties op te leggen aan rechters van het Hof. In Rijen in Brabant is een grote brand uitgebroken in een vrijstaand huis. Op beelden is te zien dat er flinke vlammen uit het pand komen. Het huis is door de brand ook deels ingestort. De brandweer weet nog niet of er nog iemand in het huis is. Volgens Omroep Brabant trekt de brand in Rijen ook veel bekijks. De brandweer heeft de straat afgesloten en mensen worden op afstand gehouden. Het cloudbedrijf achter DigiD gaat in hoger beroep tegen het overnameverbod van het kabinet. Het bedrijf zou eigenlijk worden overgenomen door een Amerikaanse concurrent, maar staatssecretaris Aerts verbood die overname een maand geleden. ICT-experts hadden grote zorgen over de overname, omdat de Amerikaanse overheid dan mogelijk de toegang tot DigiD kan blokkeren of gegevens kan opvragen. Op de A2 bij Bokstel is een automobilist betrapt die 2 keer zo hard reed als maximaal is toegestaan. De man reed gistermiddag voorbij een politieauto met snelheden boven de 200 km per uur. 200 is toegestaan. De agenten hebben het rijbewijs van de man afgepakt. Het weer, het is droog met weinig wind. Het is 9 tot 15 graden momenteel. In de loop van de nacht neemt vanuit het westen de bewolking weer toe. Morgen is het dan op de meeste plaatsen bewolkt met in het noorden soms regen. Maar in het zuiden is het droog en is er veel zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtel FM. De nacht van Vechtel FM.